0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.

0: op andymeister.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

at 10 p.m. Feel the 70s with Roger Dubman. 70s Soiree at Seabreeze AM.

0: met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog.

0: Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.

0: www.theovmeister.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
7: Waar je ook gaat. Het is Sybris die met je meegaat.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op TOV Essentials.

0: weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl, Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
3: Dag luisteraars. Jawel, jawel, jawel. Dit is Ben Kramer. Ja, dat hoor je niet elke keer op deze zender, maar nu wel. En weet u waar u naar luistert? Nou, voor alle zekerheid.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepte-record van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt.

0: Grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst, met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. In Letland gaan vandaag zo'n 1,4 miljoen kiezers naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens de peilingen maakt de centrumrechtse regering een goede kans om door te regeren, wat historisch zou zijn voor het wisselvallige politieke landschap. Grote ophef is er over oppositiepartij Suverena, die tweede staat in de peilingen. Partijleider Stepanenko ligt zwaar onder vuur omdat ze ruim 4 ton aan giften uit Rusland kreeg. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op tot nieuwe landelijke protesten aanstaande dinsdag. Gesprekken met het ministerie van Onderwijs over het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen leverden volgens hen geen concrete toezeggingen op. Nadat gisteren al ruim 400 scholen dichtbleven, voert de overheid de veiligheidsmaatregelen op. Er zijn inmiddels al meer dan 5000 mensen opgepakt. De studentenorganisaties distancieren zich uitdrukkelijk van de rellen. Ajax, BNU, Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vitakruid. BNU vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt vandaag bekendgemaakt. Dan nog het weer. Vanochtend komt plaatselijk mist voor, maar die verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht.
1: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
11: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
12: Vanuit Laren Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Classic Hits met Rob Zwart. Elke zaterdagavond van 7 tot 8 op Radio Seabreeze.
1: I will survive.

0: Thijs met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thijs met het radio nieuws op Radio Seabreeze. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. De co-piloot die woensdag de gezagvoerder van een Flight Dubai toestel aanviel was eerder geschorst bij Oman Air. Volgens bronnen van ABC News was in 2024 extremistisch materiaal bij hem gevonden. Tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv stak hij de gezagvoerder meerdere keren. Passagiers overmeesterden de man, waarna 2 meereizende piloten het toestel overnamen. Het vliegtuig landde in Saoedi-Arabië. Hoe hij bij Flight Dubai kon worden aangenomen, wordt onderzocht. Een Russische aanval heeft vanmorgen de noordelijke brug over de rivier de Dnipro in Kiev geraakt. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad. Hulpdiensten zijn naar de brug gestuurd over mogelijke slachtoffers en de omvang van de schade is nog niets bekend. De afgelopen dagen werd ook de zuidelijke brug in Kiev meerdere keren getroffen door Russische drones. Daarmee komen belangrijke verbindingen over de Dnipro verder onder druk te staan. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Ah. Oeh, gaat het?
7: Er moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Piepschuim, maar dan BioBased. Maak kennis met

0: HS20.nl.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

zaterdagmorgen. En van die gouden hits krijg je nooit genoeg. We doen ze tot 9 uur, 3 om 3. Bob Dylan kwam voorbij. The Times, They Are Changing at 65. Manfred Band daarna, Pretty Flamingo at 66. En The Outsiders was de laatste. Summer is Here uit 1967. 7:17 AM, 13:95.

is weekend en we draaien de muziek van je leven. De hele dag. Gary Puckett kwam voorbij samen met de Union Gap. Young Girl uit 1968. Ray Barretto die mocht daarna. De Soul Drummers uit 1969. En de laatste was van die Ides of Bards. Vehicle hit in 1970. 728 AM, 1395.

uit de tijd. En dat vinyl een kostbaar bezit was. Ocean hoorde je, Put Your Hand in the Hand uit 71. Aude Jansen met Meisjes met Rode Haren uit 72. Andy Detroit, Emeralds met Feel the Need uit 1973. We zijn onderweg naar 1993. 7:39 AM.

Dit is Seabreeze. En de Gouden Ouwe. Hoor je hier. Harold Melvin in de Blue Notes. Draaide we Satisfaction Guaranteed uit 74. Dolly Silverspoon daarna met Bumpy Baby uit 75. En Patricia Pai was de laatste. Someday My Prince Will Come uit 76. 7:50 AM, 13:95. Ik heb er nog drie voor je tot het nieuws. Marie Miriam Loiseau Lavant uit 77. Susie Quattro, If You Can't Give Me Love uit 78. En Lynn Lovitz uit 1979. Say when. Tot zo.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Steeds meer organisaties verbieden camerabrillen vanwege zorgen over de privacy. Sportkoepel NOC-NSF adviseert alle sportverenigingen om de brillen niet toe te staan. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen roept leden op een verbod in hun huisregels op te nemen. Onder meer het LUMC en het Elisabeth II Steden Ziekenhuis volgen dat advies. Een landelijk verbod komt er voorlopig niet. Volgens het kabinet biedt de privacywet al mogelijkheden om tegen ongewenste opname op te treden. In aanloop naar de Amerikaanse congresverkiezingen gebruiken opvallend veel kandidaten sport en fitness in hun campagne, meldt RTL Nieuws. Op sociale media tonen politici hoe ze hardlopen, gewicht heffen of trainen in de sportschool. Daarmee willen ze kracht, gezondheid en jeugdigheid uitstralen. De lichamelijke conditie van politici speelt een steeds grotere rol in het publieke debat. Mede doordat president Trump inmiddels 80 jaar is. Fitheid wordt zo'n nieuw politiek verkoopargument. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: truitjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpunt?

0: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
2: Hallo, hallo. Lekker mannetje van de radio.

0: Lenny Koer uit 1980. Maya. En dit is Seabreeze, 1395 AM, 215 meter midden golf. En tot 9 uur stomen we op naar 1993, 807 AM.
1: Martin's Music Show.
0: 1395.

opnieuw. Klinken de klassiekers uit je speakers. En dat gaat heel de dag maar door. Madness draaiden we, Great Day uit 1981. China East en daarna A Little Tenderness uit 1982. En nee, nou, dat was de laatste. Noorke Toornt uit 1983. 8:18 AM, 1395.

slechte muziek is wat jonge mensen leuk vinden. Goede muziek is wat juist jonge mensen horen. Cyndi Lauper, die kwam voorbij met Time After Time uit 1984. Steve Arrington daarna met Feel So Real uit 1985. En de laatste was van Big Country, Look Away uit 1986. 8:31 AM, hier op 1395.

Het is weekend. En de hits die voorbij komen, hebben de tand destijds doorstaan. Spanje hoorde je, de helft van de duo Van. Calmi uit 1987. Narada Michael Walden daarna. Divine Emotions uit 88. En de laatste was van Sir Paul McCartney. My Brave Face hit in 1990.

Er zit al de hele ochtend een vlieg in de studio. En zo'n vervelende kamikaze vlieg. Ga weg, beest. We doen de hits uit de gouden eeuw van de popmuziek. Bonnie Raitt kreeg je van mij, Have a Heart uit 1990. Vroeg de kunstenaar met Dikkertje Dap, overbekend uit 1991. En Clouseau was de laatste. Vanavond ga ik uit 1992. 8.55 AM 1395. Jade heb ik nog voor je met Don't Walk Away uit 1993. Doe ik wel. Goed weekend. Veel plezier met de collega's.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen eisen mogen stellen aan de kleding van leerlingen. Een ruime meerderheid steunt duidelijke grenzen aan wat passend is in de klas, maar een strenge dresscode kan op minder bijval rekenen. Opvallend is dat vrouwen gemiddeld strengere kledingregels wenselijk vinden dan mannen. Scholen moeten daarbij wel rekening houden met vrijheid van meningsuiting en geloof. Volgens de New York Times hebben Amerikaanse aanklagers mogelijk aanvullend bewijs in een groepsverkrachtingszaak aan Cornell University niet onderzocht. De zaak draait om een studente, aangeduid als Jane Doe, die zegt urenlang door meerdere mannen te zijn misbruikt terwijl ze zwaar onder invloed was. Volgens de krant namen aanklagers alleen haar eigen verklaring formeel in behandeling. Waarom ander bewijsmateriaal buiten beschouwing bleef, is niet duidelijk. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Dan nog het weer. Zonnige periode en vrijwel overal droog. Met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het behoorlijk zacht voor begin oktober. Vanavond kan in het noordwesten wel wat lichte regen vallen. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
4: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: De schoolfoto's komen er weer aan.
11: Ben jij al voorbereid?
10: Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
12: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
13: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. Bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET hebben medewerkers te maken met seksisme, racisme en discriminatie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, meldt RTV Rijnmond. Directeur Linda Boot noemt de uitkomsten kwalijk en zegt dat bepaald gedrag echt niet meer van deze tijd is. Volgens het onderzoek voelen medewerkers zich niet altijd vrij om misstanden te melden. De RET zegt maatregelen te nemen om de bedrijfscultuur te verbeteren. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeer in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. En een 40-jarige fietser uit Rotterdam is afgelopen nacht overleden na een aanrijding met een Porsche SUV vlakbij het centrum van de stad. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 vannacht op de Oostmolenwerf. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De 30-jarige bestuurder van de auto is aangehouden en de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil je

0: www.autodealmeister.com.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Ah! Oeh, gaat het?
3: Dan moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
2: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
5: Gevonden!
6: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Ook goedemorgen.

0: allemaal wel, hè? Ja, 1960 ergens vandaan. 1964, ik weet niet precies wanneer, maar er waren de Kings met de Wonderboy. En ja, ze hadden het volgens mij gewoon over mij.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Een bijzonder goede zaterdagmorgen hier op uw favoriete radiozender. Het is weer gezellig, hè? Ja, het is op je zaterdag. We gaan zo'n week snel voorbij. En voor je het weet is weer zaterdag, hoor. Jo, het is 3 oktober. Ja, en het is nog altijd niet echt zware herfst. Het is nog redelijk weer. En gaan zo maar door. Ja, wat willen we nog meer? Oké, ik weet wat we nog meer willen. Een heerlijke plaats van Diana Ross en de Supremes.

Ja, baby, baby. Ja, heerlijke Diana Ross en de Supremes. Wat willen we nog meer? Ja, gezelligheid kent geen tijd hier op uw favoriete radiozender. Is ja, de zaterdagmorgen. En op zaterdag brengen we altijd hele leuke dingen. Onder andere een plaatje van Kevin Bouwmeester. U gaat maar eens luisteren. Oh.

kwijtraken, maar dan moet je gaan zoeken waar je bent. Ja, dat is ook wat. Kevin Bouwmeester was dit met een leuke plaat, hoor. Een nieuwe Nederlandstalige plaat. En dat allemaal gedraaid hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Transportbedrijven, ja, het is allemaal wat. Ze vallen bij bosjes neer door de dure dieselolie en de vrachtwagenheffingen welke er zijn. Kleinere transportbedrijven vielen de afgelopen weken bij bosjes neer. En de combinatie van peperdure diesel, wat ik net al zei, de nieuwe vrachtwagenheffingen en afgeslopen bruggen en andere wegen. Ja, het is allemaal wat. Het kost klauwen met geld en heel veel, die kunnen dat gewoon niet redden.

Ja, ik zit in de verhalen te lezen, laatste vrienden, in Zeeland. Daar zeggen ze dat het vandaag, zaterdag 3 oktober, Dierendag is. Maar dat klopt niet, want het is morgen pas op zondag, dan is het Dierendag. Maar in ieder geval op 3 oktober, dan hebben ze toch een feestje bij een kinderboerderij in het Zeeuwse Middelburg. Kinderboerderij De Klepperhoeve. En dat gebeurt allemaal vanmiddag 2 uur tot 3 uur. Een lekkere tractatie voor de dieren op kinderboerderij De Klepperburg. Toegang is gratis. Ja, dat is toch even een klein beetje een vergissing als je mij vraagt. Want volgens mij is het toch echt morgen pas Werelddierendag. Daar ben ik van overtuigd.

De Righteous Brothers en Bring Back That Loving Feeling. Ook alweer zo lekker goud, oud en vertrouwd. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar er zit wat rond te fluiten bij mij in mijn oortjes. En daar doe je even helemaal niks aan. Oké, lieve luistervrienden. Ja, weet je wat we gaan doen? We gaan een hele mooie plaat draaien, hoor. Nou zeker weten van een Nederlandse countryzangeres Elisabeth Hope.

0: ride the mile.
1: Heerlijk, ride the mile. Hoe doe dat? Ja, I don't know. Oké, dat is een mooie country plaats van niemand minder dan. Ja, Elisabeth Hoben, ze komt uit Plantina Veen vandaan. Dat is wel leuk. Ja, en dan allemaal gedraaid hier op de zaterdagmorgen. Oh, wat is dat fijn.

En dan ben ik, zei de gek, luister vrienden. En straks draaiden we een lekkere countryplaat van eigen bodem. En ja, over country music gesproken. Ja, er is weer een Nashville Country Café in, van start gegaan. En dat gaat door heel Nederland heen. En vanavond zijn ze op 3 oktober in Den Helder in Theater De Campagne. Begint om 20:30 vanavond en dat is toch leuk. Morgen op 4 oktober, dan reizen ze af naar Gorenrijk en Zaal de Skans. En dat gebeurt daar allemaal om 3 uur in de middag. Nou, is dat leuk? Dacht het wel, hè? Oké.

0: Horowitz, I Was In Love, Fleetwood Mac, ja, The Man Of The World. Een hele oude plaat alweer van Fleetwood Mac, gedraaid hier in, ja, op uw programma Koffie Compleet op Radio Seabreeze. Doet u wel eens mee aan een loterij, de staatsloterij of de postcode loterij en dergelijke? Nou, wist u dat je als je een leuke prijs wint bij de postcode loterij, dat je dan maar liefst 37,8% rente over moet betalen aan, ja, aan de staat, de Nederlanden? Als je bijvoorbeeld 1 miljoen euro wint, dan houd je in Nederland bij de meeste loterijen ongeveer 622.000 euro over netto. En dat allemaal naar de afdrag van de kansspelbelasting. Het is toch eigenlijk te gek voor woorden. Hè? Dan doe je mee aan een leuke loterij. Dan denk je van ik win wat. En dan ga je een heleboel geld brengen naar kansspelbelasting. Als je 1 miljoen wint, dan breng je 378.000 euro naar de staatskas. Het is allemaal wat. Dan zei je toevallig bij die andere loterij zit. De staatsloterij, daar is het allemaal gratis. En dat begrijp ik niet allemaal. Het zou wel aan mij liggen.
1: Goedemorgen. Vandaag met Tom Polderman.

Hartje, ja, het is helder, ik hou van jou. Een leuke plaat van Marlies Oosting samen met Frank van Etten. Een beetje Nederlandstalige country music, dat is toch lekker om naar te luisteren, lieve luistervrienden. Neemt u mij niet kwalijk, er zit een kikkertje in mijn keel. Over kikkers gesproken, morgen is het Werelddierendag. En dan zou je bijvoorbeeld naar in Noord-Hollandse huizen naar de kinderboerderij De Veranda kunnen gaan. Want die staat morgen in het teken van Werelddierendag tussen 2:30 en 4:30. Zijn er verschillende activiteiten voor kinderen en andere bezoekers. Je kan natuurlijk ook nog naar de dierentuin gaan. Bijvoorbeeld in Amersfoort. Dat is ook hartstikke leuk om te doen. Dan kan je de flamingo's gaan bekijken. Hier is Manfred Mann. Hij zingt erover. The Pretty Flamingo.

0: We weten allemaal dat er een cel bruggen in Nederland zijn. Laat ze vrienden waar je niet overheen kan rijden en dat soort zaken meer. Dat is gewoon verschrikkelijk. En er zijn wegen die zijn volledig afgesloten voor het transportverkeer. Onder andere voor zware vrachtwagens. Maar de Oosterscheldekering die staat ook nog voor een gigantische klus. Onderhoudskosten aan de Oosterscheldekering die lopen op tot maar liefst 80 miljoen euro per jaar. Heeft u enig idee hoeveel dat is? Nou, ik ook niet.
1: Coffee complete.
0: 80 miljoen euro voor de Oosterscheldekering per jaar om daar onderhoud en dergelijke te doen. Het is bijna niet voor te stellen. Maar het is wel belangrijk, want als hij niet goed werkt en hij gaat kapot, dan hebben we natuurlijk kans dat we onderlopen zodra het een keer echt hoog water gaat worden.

Lady Willpower. En die wil ze zeker door die power. Oh, wat is het een heerlijke plaat. En het allemaal hier op radio, op uw favoriete radiozender. Gary en Puckett en de Union Gap waren dit. Ja, je zou er haast door de war raken. Ben jij nieuwsgierig naar de wereld van de wetenschap? Nou, het weekend van de wetenschap is vandaag en morgen in de Zeeuwse Vlissingen. En dan kan je een kijkje nemen. Achter de schermen in Vlissingen ben je welkom bij de bibliotheek van Zeeland aan de Kousteendijk 7. Hier ga je dan aan de slag met bijvoorbeeld robots en drones en experimenteer je met vuur en ijs. Heel uitkijken dat je de boel niet in de brand steekt, want dat is ook niet de bedoeling. Je kunt op zaterdag 3 oktober vandaag dus tussen 10 en 4 uur vanmiddag gratis binnenlopen.

0: Ja, genezen en ook hadden de kanders Hans van Meulen samen met de Sendico's en I See the Eyes of Jenny. Helaas, Hans is niet meer, maar zijn muziek blijft altijd bestaan.
1: Polderman.
0: Nou, zeker weten, Tom Polderman op uw favoriete radiozender, luister vrienden. Ja, we weten allemaal dat de Wadden, dat daar heel wat om te doen is. Dat natuurgebied, de Wadden, daar in Den Haag zeggen ze van... ja, dan mag je binnenkort niet meer naartoe en dat soort dingen meer... om daar heerlijk van de natuur te gaan genieten. Nou, de heren, Matthijs, Rijf en Hessel, die hebben daar een protestsong op gemaakt. De Waddencultuur, ga maar eens luisteren.

allemaal, ja. En dan moet je niet gaan lopen zeuren dat we er niet meer naartoe mogen en zo. Geen waddentochten meer mogen maken en zo. Dat is iets wat men in Den Haag wilde. Nou, ik hoop dat dat allemaal niet doorgaat, hoor.

0: zeker weten. Cillia Romilly. Heerlijk, wat een fantastische mooie plaat was dat.
1: You are listening to Ton Polderman with Coffee Complete.
0: Als je dat maar weet, laatste vrienden, Coffee Complete. Maar ja, kijk op de klok van gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Coffee Complete zit er weer op. Het is 11 uur bijna en de hoogste tijd om afscheid te nemen van uw eigen favoriete radioprogramma. Ja, voor vandaag hoor. En maak je niet ongerust. We komen zonder enige twijfel wel weer terug. En ja, nou en of we blijven hoor. We blijven gewoon gezellig radio maken hier op uw favoriete radiozender. Het is zo leuk om te weten. En we gaan lekker een gezellig dagje er tegenaan. En morgen niet vergeten, dat is de Werelddierendag. Niet vergeten om je hond, kat of misschien heb je wel een konijn of misschien heb je wel een varkentje in huis. Zijn er ook, hè, mensen die een varken in huis hebben. Zeggen die beesten. En die moet je dan af en toe wat lekkers eten geven. Ja, een hond zou je een varkens oortje kunnen geven, maar dat vindt een varken weer niet leuk. Nee, nou ja, oké, maak er maar van als het maar gezellig is. Wat mij

0: het nieuws van 11 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. Rusland heeft vannacht alweer drones afgevuurd op een belangrijke brug in Kiev. Verkeer tussen het oostelijke en westelijke deel van de stad ligt hierdoor stil, meldt de burgemeester. Dit keer was een brug aan de noordkant het doelwit. Eerder werd een andere brug over de rivier door de stad aangevallen. Het wegdek en bovenleidingen zijn beschadigd. De Oekraïnse hoofdstad wordt de laatste weken steeds vaker aangevallen, met gevolgen voor het dagelijks leven daar. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. En er rijden vandaag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.

0: www.theovsessentials.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
0: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Ah! Oeh, gaat het?
4: Er moet hier echt licht komen.
5: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: DJ Seat Show. 70s, 80s, 90s en meer. Classics DJ Seats.
1: En dat was hem, de uuropener van deze zaterdag. Jimmy Bohorn uit 1979. Hij zong Spank. Goedemorgen. Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Siets van Halde en ik ben blij dat ik vandaag de platen weer voor je mag draaien. Op dit leuke radiostation Radio Seabreeze. Het station waar alles kan. Nou, alles, maar er kan wel heel veel. En dat vinden we leuk als discjockey zijnde. Begonnen we met die leuke plaat van Jimmy Bohorn, Spank. De tweede in de rij komt van een drietal dames uit Amerika. Ze noemen zich de Ritchie Family en zingen The American Generation.

Beetje stevig, maar ook dat moet kunnen bij dit radiostation Radio Seabreeze. Je hoort de muziek van Frankie Miller en Be Good To Yourself. Daarvoor hoorde je de American Generation van de Ritchie Family. En als eerste in de rij kwam Spank van Jimmy Bohorn voorbij. Dit is de DJ Seats Draaidoor Show. Het is zaterdag op Radio Seabreeze.

Als ik even diep nadenk, dan had hij nog een hitje met Never Let Her Slip Away. Maar dit was natuurlijk de grootste in het midden van de jaren 70. Muziek van Andrew Gold. Het heet Lonely Boy. Ik moest even nadenken. Dat kan af en toe. Dit is Radio Seabreeze op zaterdag. We zijn er via uiteraard de AM1098, de 1395 en via de diverse Nederlandse digitale kanalen. En niet te vergeten, de Radio Seabreeze app. Zoek hem op je telefoon en luister overal waar je wilt naar dit radiostation.

Heerlijke muziek om op te dansen, al zeg ik het zelf. Deze opname van Spargo uit 1981. You and Me was de titel van het liedje dat we draaiden hier in de DJ Seat Show op Radio Series. Ja hoor, het is weer zover. Wacht eventjes. Dit gaat helemaal niet goed. Wat hadden we? 19, hè, geloof ik. Moeten we even op dat ding tikken, want dan valt er weer een stukje weg. Moet je toch eens naar dat snoertje kijken. Dat is heel vervelend. Maar vooral voor jou als luisteraar, dat willen we niet. Dus we gaan het snoertje vervangen.

Nou, we hopen dat deze trein op tijd rijdt. Want dat is altijd al wachten in dit kleine, koude kikkerlandje. Je hoorde Albert Hammond en I'm a Train. En wat we nu gaan draaien, ik bied u alvast mijn excuses aan. Hier zijn de dames van...

The one and only Miss Madonna uit de jaren 80. De Queen of Pop werd ze genoemd destijds. Michael Jackson was de King of Pop en zij was de Queen of Pop. En tegenwoordig hoorden we er niet zoveel meer van het meisje. Maar ze deed haar best. Beetje Nederlandstalig, hou ik mijn mond weer even. Uit het volle mopse, Nick en Simon. Zij zingen hun oude hit,

ooit het vriendinnetje van David Bowie, ooit vriendin van Salvador Dalí. Dat schijnt een hele beroemde Spaanse schilder te zijn. Amanda Lear scoorde in het einde van de jaren 70 een hit in Nederland. En destijds vonden wij dat toch wel een opvallend iemand. Tegenwoordig zou Tom Jones dat een seksbom noemen volgens mij.

0: iets. De muziek maakt het verschil.
1: Ah, wat een plaat, hè? Eric Clapton zong Forever Man. Tot besluit van deze aflevering van de DJ Seats Draai Door Show. Het zit er weer op, vrienden en vriendinnen. Zo meteen Rijn Roosendaal op dit radiostation. Wens je veel plezier met hem en al die andere collega's die prachtige programma's voor je maken hier bij Radio Seabreeze. Zoek eens even op je telefoon in de appbibliotheek om de Radio Seabreeze app. Dan kun je overal waar je wilt luisteren naar dit leuke radiostation. Ik neem afscheid van je. Ik zie je morgen even na 11 uur voor een nieuwe aflevering van de DJ Seats Draai Door Show. Wat mij betreft, graag tot dan. Bye bye.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een steeds hogere concentratie van het coronavirus in het rioolwater in Vlaanderen. Volgens berichtgeving van de VRT is de stijging vooral in Leuven opvallend. Daar werd deze week het hoogste niveau in een jaar tijd gemeten. Volgens virologen is dat niet onverwacht omdat het seizoen van de luchtweginfecties weer is begonnen. Experts benadrukken dat de omvang van een nieuwe coronapiek niet te voorspellen is. Het virus is in ieder geval minder ziekmakend dan in de eerste jaren van de pandemie. De dieselprijs is weer een beetje gedaald. Automobilisten betalen aan de pomp gemiddeld weer 1 cent per liter minder. Dat komt door het besluit van de G7-landen van gisteren, onder druk van de VS, om fors meer uit noodvoorraden op de markt te brengen. Voor de komende 4 maanden zo'n 100 miljoen vaten. Economen waarschuwen wel dat de maatregel waarschijnlijk slechts tijdelijk verlichting biedt, zolang de problemen op de oliemarkt aanhouden. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. En bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een man om het leven gekomen. De schietpartij was rond 2:30 op de Amstelveenseweg, ter hoogte van de Overtoom in Amsterdam Oud-Zuid. Meerdere ambulances, politieeenheden en een traumateam kwamen op de melding af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, zoekt een verdachte en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: petjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Lovers Coming At You van deze dame. Ze heet Melba Moore. We begonnen vandaag met You Trip Me Out. Niet een grote hit geweest, maar wel lekker, lekker funky om mee te beginnen. Rhythmisch en fijn. Misschien denk je het anders over. En had je een andere opener verwacht, laat het mij maar weten. Middagmix is geopend in ieder geval. Je kunt mailen naar rijn@radiosybries.nl. Dat kan vandaag gewoon weer. Je kunt meekijken in de radiostudio. www.radiosybries.nl. Luister via de AM, de 1098. En uiteraard nog de 1395. Bij de

Rijn@radiosybris.nl. En Rijn schrijft dan weer met een korte. Dat is ook wel fijn dat je dat doet, anders dan, gaat het ook niet goed komen. Rijn met een korte. Dat is de enige juiste Rijn. Anders gaat het mis. Komt de mail niet aan. Het gaat vandaag eraan, dit van nu. Het is een beetje de jaren 60 eraan de tipperade, maar wel met een knipoog naar het, het verleden, om het zo maar te zeggen. Maar we gaan het doen, zakken we langzaam maar zeker een beetje af in de jaartallen. We kijken eerst in de top 40, langzaam maar zeker zakken we af naar de jaren 90, jaren 80, jaren 70 en 60. In dit panel van nu, another 55 Veltra en Talk to You.

Ik ben benieuwd hoe dat gaat, hè. De vrouwen aan met een flinke drank en een flinke slok op. Dan durven ze meestal wel. Als de paar komt, dan worden de mannen heel bleu volgens mij. Nee, dat niet waar. Ik heb er zo mijn bedenkingen bij als het zonder alcohol gebeurt. Dat het dan gaat, hè, met de vrouwen. De vrouwen versieren. En dat zie je een beetje terug in deze single van Tina Martin. Billy Dance. En ik hoor niks geks.

2004. Nog weer zo'n 22 jaar geleden dat deze plaat in dit radar stond. Dat gaat wat dat betreft ontzettend snel, hè. We zitten alweer bijna in de kersttijd. Als je bij de macro in de vliegel kijkt, dan hangen de kerstspullen er alweer. De kruidnoten van Sinterklaas. Alsof al in de maand december zitten, jongens. Ik kijk naar buiten. Het is volgens een graadje 18, 19 hier achter het huis hier. En het is nog, ik zit een beetje na de zomer eigenlijk. En dan kom je in dat soort winkels en dan is het al kersttijd. Gaat het enorm snel wat dat betreft de tijd. Voor het weet je het alweer aan de top 2000. Al die hitparadelijstjes. Waar het mooiste goud van oud weer voorbij komt. Dat je altijd al hoort al hier op Radio Zierbrief, wie weet. Vergeet de single maar lekker. Hey, Mr. Stewart en Friends terug van 1984.

de jaren 90 had je wel voor die One Hit Wonders. En dat is ook weer zo'n One Hit Wonder. To the corn, have a nice day. En hoop dat jij een mooie dag hebt vandaag. Eens even kijken of het weer eraan bijdraagt. Het is vanmiddag rustig, na zomerweer, met zonnige periode. En velden met hoge bewolking, dat wel weer. Daarbij stijgt de temperatuur naar zo'n 18 tot 20 graden aan zee. En na 19 tot lokaal 22 graden landinwaarts. Vanavond komt in het kustgebied wat dikkere bewolking voor. En hieruit kan een lokaal spatje regen vallen. Veel neerslag wordt echter niet verwacht. Morgenochtend komt het plaatselijk tot mist. En in het noorden kan een bui ontstaan. In de middag is het meest droog met zon- en wolkenvelden. Dan de verkeersinformatie. 29 files, 78 kilometer in totaal. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A6, Lelystad richting Emmeloord. Dus Lelystad Noord en Emmeloord West. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid. En ook op dezelfde A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband. Langzaamheid of stilstaand verkeer. De linker rijstrook is daar dicht. Dat komt door werkzaamheden. Knelt daar wel een beetje. 6 kilometer file. De vertraging 12 minuten. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 9 kilometer file, de vertraging 18 minuten. De A27 Breda richting Gorkum tussen Getruidenberg en de Stierbeert Avelingen. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 10 kilometer file, de vertraging 14 minuten. En als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer komt door werkzaamheden. 4 kilometer file, de vertraging zo'n 13 minuten. Tot zover weer in verkeer. Dan deze single. Ik weet niet hoe lang dat ding in de tipraden heeft gestaan. En eindelijk gaat hij door naar de top 40. Ik denk het gebeurt nooit. Sommeuren en Feels.

0: het werd de hoogste tijd, want ik weet niet hoeveel weken dat ik in de tipraad heb verstaan. Maar zeker 20 weken volgens mij, 20 weken volgens mij deze single van Sommeu. Goed, het leidt ons naar het in de koffer. Eens kijken wat het gaat doen in dit item. Ideeën daarvoor, je kunt het zelf aankleuren overigens. Even een mailtje doen naar rijnetradiosiebries.nl. Rijn met de korte ei en radiosiebries.nl. En je gaat voor de eeuwige roem. Dat is ook fijn, hè? Goed, wat hebben we vandaag in de aanbieding? Want nu, het was in 1966 dat James en Bobby Purify de single I'm Your Puppet uitbracht. Zou je misschien weinig zeggen, mij ook. 1966 is lang geleden. Ik was in de status groeien in de baarmoeder, volgens mij. Was het dan duurt nog wel bijna misschien. En dit was in ieder geval. Of in ieder geval uitgebracht het. Grote hit is het niet echt geweest. Alhoewel, 7 weken top 40 en dan nog op de 15e plaats. Is een redelijke score voor deze single. Was het de enige single voor James en Bobby Purify. Hij is overgedaan door niemand minder dan Elton John en Paul Young. I'm Your Puppet en dat was in 1993. Wat kunnen we zeggen van Elton John? 32 singles in de top 40, waarvan er 5 de nummer 1 haalde. Ja, en Cold Heart en de Play Remix was natuurlijk de grote hit. En al vrij snel Nakita. Sorry, Seems the Hardest Word, dus ook weer even doorgaan. Maar de cover kwam niet voor in de top 40 in ieder geval, maar is terug te vinden op een album van Elton John en Paul Young, Duets. Dat album dat stamt ook uit 1993, dus dat zou wel eens kunnen kloppen. Hoe dan ook, je mag zelf bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van James en Bobby Purify, I'm Your Puppet uit 1966. Of vind je de remake van Elton John en Paul Young, I'm Your Puppet uit 1993 een betere? Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

Niet zo gek lang aangekomen deze single van Nick Schilder en Brian V. Smile. Eens kijken wat hij gaat doen de komende weken in de top 40. Of het een grote hit gaat worden. Het kon maar zo zijn. Maar wacht het rustig af wat gaat gebeuren. Radio Series. De middagmix met Ra Roosendaal, de Brabantse invasie, deel 1 vanuit Studio Vlijmen. En na 2 hebben we natuurlijk nog de Brabantse invasie, deel 2 met Anton. Dan hebben we Popfront. Brabant op je zender. Het goud vanuit de hits van nu. Deze artiesten in Amerika, grote hits.

gelijk bedenken aan de militaire diensttijd, mensen. Opleiding in Ede en paraat in Schaarsbergen. Als straalzender muxbedienaar. Toen zat het er al in, het spelen met zendertjes. Geen muziek draaien, maar andere dingen via de zender. En ik heb heel wat afgemarcheerd daar op de Ginkelse Heide daar in Ede. Oh jongens, zandhappen. Vanochtend denk ik, krijg het nog weer warm van. En ik voel nog het zand tussen mijn tanden wat dat betreft het marcheren. En dan maar weer zingen op Do What Diddy Do. De song van de Dolly Dots.

De vrolijke duintjes uit de jaren 90. Nee, jaren 70. Jaren 90, ja. 1979 staat achteraan. Dan denk je jaren 90, maar het is 1979. Diesel, Sounds Little Summer Night. Als een laatste van het duurtje van de middagmix. We gaan op weg naar het nieuws en de bijbehorende boodschappen. En zometeen nog deel 2 van deze radioshow vanuit Studio Vlijmen. Vlad Anton, de Brabants Invasie, deel 2 gaat doen. Ook weer in 2 subdelen. Op front geheten dan. Vanuit Studio Putten. Putten zonder Nico. Putten. Aan de andere kant van Brabant. Maar het blijft wel de Brabantse invasie natuurlijk. Hè. Het had ook de Belgische invasie kunnen heten, maar... Ja, nee, het is toch Brabant, hè. Nederland. Hey, op weg naar het nieuws. En de bijbehorende boodschappen met Chaka Khan en 1 Million Kisses. In de Winston Jones David Shaw remix. Nederland vol. Ik zeg dat zometeen.

0: nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. De politie heeft afgelopen nacht een minderjarige jongen aangehouden voor zware mishandeling in het Zuid-Limburgse Geleen. Hij wordt ervan verdacht afgelopen zondag zwaar vuurwerk te hebben gegooid op de markt in Sittard, waarbij iemand blijvend letsel opliep. De aanpak volgt op wekenlange overlast door jeugdgroepen die gericht vuurwerk gooien naar voorbijgangers. De politie sluit meer aanhoudingen in de regio niet uit. Vanwege zijn leeftijd doet de politie geen uitspraken over de opgepakte jongen. Een kapper in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $128.000 contant geld gevonden op een pinautomaat. Het geld zat in een tas die een onderhoudsmonteur na een klus aan dat apparaat per ongeluk erop had laten liggen. De eerlijke vinder probeerde de buit eerst nog af te leveren bij een lokaal kiprestaurant, maar waarschuwde uiteindelijk de politie. Na het natellen door agenten bleek het bedrag tot op de dollar nauwkeurig te kloppen. Het geld is inmiddels weer veilig teruggegeven aan de bank. En de voormalige Duitse bondskanselier Schröder treedt toe tot de raad van commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. Het bedrijf werd vorig jaar afgesplitst van een Duitse keten en telt ruim 20 vestigingen in Rusland. Schröder krijgt al 20 jaar zware kritiek vanwege zijn nauwe banden met president Poetin en functies bij Russische staatsbedrijven. Hoewel hij na de inval in Oekraïne zijn functies neerlegde en zijn privileges verloor, blijft de 82-jarige oud-politicus gewoon in Rusland werken. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
2: Van wereldclubs tot verborgen parels.
1: FCSurprise.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
8: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Ik denk aan je, onder dat motto. I'm thinking about you. The London Beat. 1990 was het een redelijk groot hit. Met veel kennismaking ook van deze geval. Later kwam Comeback en A Better Love en al die andere singles van deze groep. Maar dit was al de eerste klap die de daalder waard bleek, om het zo maar te zeggen. Middagmix op deze zaterdag op Radio Cibris. Goedemiddag en hartelijk welkom. Deel 2 alweer. Gaat enorm snel. Nog een uur lang het goud van Outer aan dit. Van nu weer en verkeer. Hebben nog de markante 12 wins en de zaken die je meldt via Rijnet, Radio Cibris.nl. Mee

verzoekjes in te schieten via rijn@radiosilbries.nl. Rijn schrijft naar weer meneer Kortrijk. Terug te vinden in de top 40 van dit moment. Muziek van nu. In het kader van ook een nieuwe spul hoor je ze nu dan hier op Radio Silbries. Kio en Max McCrone. En Take Me Back, die hoor je zo meteen.

Ach ja, welke prioriteiten stel je dan, hè? Voor al deze dingen. Ik moet hier ooit nog eens vandaan. Zoveel te doen. En hoor je dit stukje nog weer, dan denk je spontaan weer aan het programma De Heilige Koe. We hebben toen de tijd niet uitgezonden op Veronica TV, volgens mij wel. Toontje lager en zoveel te doen. Jouw middagmix. En hoop dat je een beetje relaxed in de strijd zit, jongens. Dan deze mannen nog maar een keertje. 1997.

Dat motto had al de Londen beat, Think About You. En ook, deze single weer. Hartwell en Jay Sean. En Think About You, 2016, een redelijk hit. Dan deze man, Love Supreme, kennen we al. Dit is een Oja plaatje. Will Doming has set me free.

Set Me Free. Was het toch netje van... Weet ze ook alweer. Het even kwijt. Laat dat zoek dan een keer op. Verkeersinformatie en het weer. Eerst maar even het weer. De middag verloopt met rustig najaarsweer. Met zonnige periode en hoge wolkenvelden. Daarbij stijgt de temperatuur naar zo'n 18 tot 20 graden aan zee. Na lokaal zo'n 19 tot 22 graden landinwaarts. Vanmiddag komt er in het kustgebied wat dikkere bewolking voor. En hieruit kan lokaal een spatje regen vallen. Er wordt niet veel neerslag verwacht. Morgenochtend komt plaatselijk wat mist voor. En in het noorden van het land kan een bui ontstaan. In de middag is het meest droog met zon en wolkenvelden. Dan de verkeersinformatie. 35 files op dit moment. 96 kilometer. Dit zijn de wat grotere knelpunten in het land. De A6 Emmeloord richting Lelystad tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband. Langzaam rijdt de stilstand verkeer. Staat 6 kilometer file. Wegwerkzaamheden al daar. De linker rijstrook is dicht. 6 kilometer file dus en 21 minuten vertraging. De A12. Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en Duiven. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer. Staat 8 kilometer file. De vertraging is zo'n 15 minuten. De A15 Rotterdam richting Europoort tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer. 6 kilometer file. De vertraging is zo'n 11 minuten. Dan de A27, Breda richting Gorkum tussen Gerdijn en Berg en industriegebied Avelingen. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 13 kilometer file, de vertraging 11 minuten. En ook op diezelfde A27, Breda richting Utrecht. Dus knooppunt Gorkum en Lexmond. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 5 kilometer file, de vertraging zo'n 10 minuten. En dat waren de files in dit land op dit moment. Dus valt allemaal nog wel mee. Jouw middagmix. In het kader van Doe eens wat nieuws uit de top 40 van dit moment. Marcello en Thomas Wright. And here we go.

0: uit de top 40 van, van dit moment. Ik hoop dat het goed gaat hier, want ik heb hier een filler en een stoppetje en die staan verkeerd om. En meestal je schuift 1, 2, 3. Als dat verkeerd omgaat, dan is de garantie dat het misgaat. We gaan het zien hoe het afloopt. Als het gaat om het doorstarten van dit item. Anyways, wat hebben we vandaag in de markante 12 inch? Lange dansbare plaats, je kan het aanvragen als je wilt. Kijk, pak de verkeerde schuif wel om tussen te velen. Dat wordt dat, jongens, dit. De markante 12 inch, dus daar zijn we bezig. Lange dansbare plaat uit grijs witveld of uit dit paradijs van nu. Je kunt het zelf inkleuren als je dit even aanmeldt via middagmix. Via het e-mailadres van de middagmix. Niet middagmix@langstadmedia.nl, dat roep ik elke keer weer. Dat doe ik 7 dagen in de week. Behalve vandaag niet, want dan moet je bij Rijnet Radio Sibri zijn. En zo klopt het juist e-mailadres weer. Even bij de les blijven hier, want het gaat om de e-mailadres. Rijnetradiosibri.nl is dus het adres waarop je kunt reageren voor je verzoekjes, maar ook voor dit soort items. Tussenin aan de koffer en de markante 12 inch. En vandaag hebben we weer een leuke uitgezocht, denk ik. De jaren 70, tja, moet je daarvan zeggen. Ook daar werd al geremixed, weer nog meer. En deze single is misschien wel leuk om een keertje te doen. Wel vrolijk en leuk. 1978, wij noteren dit maar. Dus Barry Manilow en Copacabana stond 11 weken in de top 40 en piekte nog op nummer 6. Was de grootste hit eigenlijk. En de andere was Hey Mambo. Stond er 5 weken in en haalde de 16e plaats. En dan waren er nog een stuk of 3-4 tipparade platen. Die hebben de top 40 niet gehaald helaas. Maar Copacabana was de grote hit. Je hoort hem in de markante 12 inch. De Copacabana at the Copa Long Version Mix uit 1978. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12 inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

was op koopavond. Wat ik een rups in de slavond. Om Paul de Leeuw nog maar een keer te citeren. En een keertje doen het dossier in de koffer, hè. En daarvan heeft hij nu met die lijn weer gejat. Was in de jaren 90 dat Paul de Leeuw nog regelmatig grappige dingen uitbracht. Tegenwoordig is dat dus rondom Paul de Leeuw. Copacabana, Barry Manilow. Je hoorde hem hier in de Markante 12 in zijn lange uitvoering. Jouw middagmix. Ideeën voor een verzoekplaat of andere dingen te melden via deze radioshow, laat het mij maar weten. Rijnnet, radiosiebries.nl is die wel eens. Je kunt meekijken in de radiostudio. Kortom, we zijn er nog een klein kwartier. Ja, iets meer dan een kwartier. Het is 1:50 of 2 op dit moment een beetje. En het schiet al aardig op met de tijd wat dat betreft. Als je dit hoort, dan moet je gelijk denken aan Fleetwood Mac, Everywhere, dat klopt. De one and only Chaka Khan is nog een keertje uitgebracht. Het zal niet eentje kunnen zijn, tussen die aan de cover. Bij deze al verraden. Chaka Khan and Everywhere.

1968, de Beach Boys en Darlin. Tja. In de tijd dat de singles nog mono werden afgemasterd. En ook deze was hartstikke mono. Als je via de AM luistert, dan heb je daar niet zo last van dat niet op. Maar als je in stereo luistert, dan denk je toch van... hé, mis wat. Klopt, de kanaalscheiding was er niet. Eén kanaal. Nu Tom Petty en Rufus G in Hi-Fi Stereo, mensen.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. Schoonmakers gaan opnieuw staken nu werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland weigert om weer om tafel te gaan met vakbond FNV. Die bond eist dat de recent afgesloten cao, die wel werd getekend door de CNV, wordt opengebroken voor een hogere loonsverhoging en betere ziekteregelingen. Maar werkgevers houden vast aan het akkoord en noemen het resultaat een prima cao. Aankomende maandag overlegt de FNV met de leden over de precieze invulling en de timing van nieuwe stakingsacties. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. En in het zuidoosten van Australië zijn twee personen levensgevaarlijk gewond geraakt toen een auto inreed op een groep rugbyfans. Duizenden supporters waren bijeengekomen om hun team uit te zwaaien toen een 18-jarige bestuurder tijdens een gevaarlijke stunt de controle over het stuur verloor. In totaal raakten er 10 mensen gewond, van wie er 2 in kritieke toestand zijn. De tiener is opgepakt door de politie, die hem en zijn inzittenden wel eerst moest beschermen tegen woeste omstanders. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
12: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
13: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
14: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395.
15: En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
16: Al meer dan 40 jaar, wow. Informatie en muziek, het klinkt uniek. Dit is Anton Nachtzaam.
17: Zaterdag van 2 uur tot 4 uur 's middags.

aan het begin van poging 1 van deel 3 van de Brabantse Evasie. Zo. Ik heb er even over na moeten denken van hoe ga ik dat nou in het vat gieten? Hoe ga ik dat nou vertellen? Maar inderdaad is poging 1 van het programma Popfront. Dat gaat duren tussen nu en 4 uur. Het is poging 3 eigenlijk van de Brabantse Evasie. De eerste twee pogingen die kwamen van Studio Vlijmen, Rijn Roosendaal met de middagmix. Het klonk weer heerlijk, lekker, gezellig. Brabantse gezelligheid, jongen. De gekste vanuit Vlijmen. En tot 4 uur komen de programma's vanuit Studio 626 in Putten. En dat ligt aan de andere kant, daar zei het zelf ook al, van Brabant. In de uiterste zuidwesthoek van, nou, hemelsbreed misschien de 20 kilometer boven Antwerpen. 100 meter van de Belgisch-Nederlandse grens af. Daar zit het piepkleine studiootje, Studio 626, gesitueerd. En de techniek staat tegenwoordig voor niets, jongens. En heel Noord-Nederland, Friesland en daarbuiten op de Middengolf. 1395 vanuit Grauw en Noord-Holland. Door het Fred Zondergaan vermelden op de 1098 vanuit Laren. Via de gratis spiksplinternieuwe Radio Sirius app kunt u ons beluisteren. En uiteraard ook via de website in beeld en geluid radiosirius.nl. Je kunt ook nog een blik werpen op antonmachtzaam.nl/studio626 en dan kun je me in het wild zien. Nou, dan weet je in elk geval zeker dat het live is. Wat gaan we doen tussen nu en 4 uur? Alleen maar lekkere zonnige zaterdagmiddagmuziek. Lekkere oldies zoals je van het nostalgisch verfrissende geluid van Sirius AM gewend bent. Hier en daar een vleugje nieuw. Straks in de tweede uur de nieuwe speciale aanbieding. We zitten nog op de promo te wachten. Die zou vandaag binnen moeten vallen. Is er nog niet, maar wat die is, kan nog komen. En voor de rest uiteraard het weer en verkeer en de lekkerste muziek. Bill Withers die scoorde in de jaren 70 en begin jaren 80 een groot hit met A Lovely Day. En Anderson Paak die moet gedacht hebben, nou als ik er een en ander aan verspijker, dan moet ik er ook wel een hit mee kunnen scoren. Het resultaat hoor je nu op Radio Sirius. Dit is A Good Day, de nieuwe single van Anderson Paak.

Beste mensen, ze stond bijna 10 weken, ruim 9 weken in de top 40 en ze piekte op nummer 7. Knock on Wood, dat was 79, Amy Stewart. Daarna heeft ze nog wel het een en ander geprobeerd, maar nou, het mocht eigenlijk niet meer baten om een hit te scoren in de hitparade. Even, ik hoor een echo op de lijn, dus even het geluid een beetje zachter zetten. In al mijn enthousiasme stond een beetje te hard. 18 over 2, Radio Seabreeze met Living in a Box. En ze wonen in een juiste doos.

valt allemaal niet mee. Henk staat springen op de maan. Het is best wel een eindje met de bus volgens mij om naar de maan te gaan. Maar goed, Toontje Lager 1983. En ze hebben nog zo verschrikkelijk veel te doen. 5 weken tot 40 piekte op nummer 19. Het is vrij zonnig, met op de meeste plaatsen alleen wat sluierbewolking. Temperatuur stijgt van 19 tot 21 graden. Er staat weinig wind. Morgen zijn er in het noorden wolkenvelden en valt lokaal wat regen. In de middag blijft het zo goed als droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden van ons land. Zometeen nog een plaat op verzoek van Bart van Reuvel. We gaan hem even opzoeken, Bart, voor jou. En dan komt hij zeer zeker binnenkort dit uur nog langs. Maar eerst gaan we naar 1983 met muziek van Dan CC. En dit is Feel the Love op Sea Breeze.

En toen waren ze zomaar plotsklaps de tekst kwijt. Dat was muziek van de Wallace Collection uit België. En Daydream. Even wat dingetjes wegklikken hier. Zo. Want we hebben een plaat op verzoek. En dat is een plaat met een verhaal die eigenlijk in het Nederlands in de hitparade kwam. Tenminste in een Nederlandse band. Getiteld Cashmere. Die scoorde in 1979 dit nummer. Het werd in 19 weken hitnotering. 10 weken hitnotering scoorde de nummer 4 positie. Die gaan we niet draaien, maar wel het origineel. En dat is een plaat die geschreven werd door Albert Hammond en Leo Sayer. En die uitvoering die hoor je natuurlijk nu bij ons. Nummer waarbij trouwens een aantal grootheden op het podium stonden. En ook in de studio om het nummer op te nemen. Naast de genoemde Leo Sayer on vocals. Op de drums Jeff Porcaro. Ben Atkins op de bas, Lee Ritenour op gitaar, Ray Parker Jr. op gitaar, Michael Omarcian op piano, Bobby Hall op percussion en David Page als string section, arrangeur en conductor. Ben je nou ook zo benieuwd over welk nummer het gaat? Op verzoek van Bart van den Heuvel. Hij verzag me ook van alle informatie rondom dit nummer en we gaan hem speciaal voor Bart draaien. Leo Sayer, dit is Easy to Love. Het werd bij ons in Nederland helaas geen hit, maar luister eens naar dit arrangement van the one and only David Page van Toto. Leo Sayer voor Bart van den Heuvel. Easy to Love op Radio Seabreeze.

The Limits uit Nederland. En Say Yeah 1985, echt een one hit wonder. Ja, een klein hitje werd het, 4 weken top 40, een maandje dus. En ze piekten op nummer 34, dus ze waren er net in. En toen waren ze er al wel uit. Nee, Shooter kon het niet zien, want de foto is een beetje onduidelijk. Zo, hoef ik hem eens niet terug te tikken. Het is 42 voorbij 14, oftewel 12 over half 3. Dit is Radio Seabreeze met over One Hit Wonders gesproken. In de jaren 70 scoorde hij een hele grote hit. Harpo, daar heb ik mijn bril niet goed op. Dit is de Movie Star op Radio Seabreeze.

altijd leuk als je met collega's op de app zit. Krijg je een appje van Sjoerd de Jong. De Heintje Simons. Und das alles nur, weil wir uns leben. Lekkere nostalgische plaat. Krijg een afbeelding met iemand die zich probeert op te knopen met een rol wc-papier. Ja, jongen. Hè? Maar goed. Het is 12 minuten voor de klok van 3. Daarvoor hadden we Harpo. Geen harpik, want dat is ook gebruikten ze vroeger volgens mij ook in het toilet. Maar wellicht dat Sjoerd daarom met die met die rol wc-papier af kan denken. Maar goed. Radio Cyprus 1098, 1395. Lekker zonnige zaterdagmiddag. Het is 3 oktober met 3T, om in de 3 te blijven.

echt een vrolijkmakend deuntje. Was het niet de speciale aanbieding van vorig weekend? Ja, inderdaad. Ellie Goulding, nieuwe plaats For Your Entertainment. En voor jullie entertainment zitten wij of staan we hier vol overgave en passie een programma te maken op Radio Sea Breeze. Het is 4 minuten voor de klok van 3. We hebben er nog mooi eentje tot aan het nieuws en de mededelingen van 3 uur. We gaan terug naar 1969 met de Britse formatie The Marmalade. Piekte destijds op de nummer 10 in de top 40. En deze draaien we dan voor Sjoerd de Jong. Daar heeft hij geen rol WC-papier bij nodig, denk ik. Tot zometeen na het nieuws.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector, dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. En bij hevige overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 jaar om het leven gekomen. In het stadje Madrigueras viel in korte tijd zoveel regen dat straten onderliepen en het water in de woning van de vrouw meer dan een meter hoog kwam te staan. Hulpdiensten moesten op grote schaal uitrukken en hebben zeker 90 bewoners kunnen redden. Het extreme weer volgt op de heetste Spaanse zomer die ooit is gemeten. In augustus overleden er bijna 2150 mensen door die hitte. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Donovan. Om precies 3:15 bij Radio Seabreeze. En de Sunshine Superman. Zometeen nog een keer het weerbericht. Maar eerst gaan we naar Schavenaren, Den Haag. Daar woonde Karin Francina Anne Meijs, een Nederlandse singer-songwriter. Beter bekend onder de naam Dani. Nadi. Dit is Wind Force 11.

Ja, heeft André van Duin helemaal gelijk. En het weer is altijd veel leuker als de zon schijnt. 1983 stond je daarmee in de hitparade. Je luistert naar Series AM Popfront op zaterdag en zondag tussen 2 en 4. En we gaan weer terug naar de jaren 60, dat doen we wel vaker. Ditmaal in 1969 met een oude nummer 1 hit. Een van de weinigen die ze scoorde in Nederland. Shocking Blue, Mighty Joe.

Nick Schilder. Je kent hem van Nick en Simon en Nick. Nick en Simon. Ditmaal deed je het met Brian V. En hij moet er toch wel een enigszins lachen, oftewel Smile. Dus 4:30. Zometeen het weer. Maar eerst even dit aan de Veldschans. In Heerenveen is vanmiddag een schuifbui van een appartement losgeraakt en deze dreigde naar beneden te vallen. Bewoners wilden de schuifwand openen waarna deze loskwam. Later werd er direct de hulpdiensten gewaarschuwd. Politie hield de wand enige tijd op zijn plaats totdat de brandweer met een hoogwerker te plaats kwam. En deze kon de situatie veilig worden gesteld.

Hallo, dit is de weerupdate. Het is heerlijk weer om buiten te zijn met flink wat zon en sluierbewolking. Bij weinig wind stijgt het kwik naar een warme 20 of 21 graden. Vanavond en vannacht krijgen we met meer bewolking te maken, maar het blijft wel zo goed als droog. Het koelt af naar 8 tot 10 graden. Mogelijk ontstaat er een enkele mistbank. Zondagochtend komen enkele mistbanken voor, maar deze lossen snel op elkaar. Er trekken eerst wolken over en mogelijk komt het tot een buitje. In de middag schijnt de zon vaker en wordt het warm met 20 graden. Ook na het weekend blijft het zacht en rustig weer met weinig wind. En tot zover de update.

0: The Cowsills, The Rain, The Park and Other Things, 1967. Wat een heerlijke plaat. Het is 4:05, tijd voor de nieuwe speciale aanbieding. Hier zijn de heren en dames van The Angels.
1: Hi, Esmee van The Angels hier. Je luistert naar het Popfront met Anton Nachtzaan. En dit is onze nieuwe single.
2: Speciale

overheerlijke, lekkere, funky... De funky sound van The Angelus, een Nederlandse band rondom Esme Peters en Frank van Engelen. Dit was Why Won't You Do That To Me. Hoort hem ook morgen nog als zijnde de speciale aanbieding in dit Radio Feuilleton. Popfront op Radio Seabreeze. Pak de tijd op 3:08. Goedemiddag. Straks Paul van der Mark om 4:00 met zeezenderklassiekers en andere pareltjes. En de nodige zeezenderverhalen. Straks vanaf 4:00. Maar nu eerst Alcazar.

of the group.

Blijft geweldige, heerlijke muziek, jongens. Jamiroquai, 10 weken tot 40. Piekte op nummer 19, als het ware. Het is precies 4:15. Betekent dat we er nog een stief kwartiertje hebben. Met zometeen verstaanbare muziek van Don Mercedes. Over Mercedes gesproken. Die hebben geen pole position. Die is vanmorgen voor Max Verstappen. Wellicht dat hij morgen voor de allereerste keer dit seizoen een Grand Prix kan gewinnen. Maar goed. Eerst maar even naar Arnhem, naar Vitesse. Dit is Rosalyn uit 82 alweer.

Lindsey Buckingham, 1982, een van die soloplaatjes die hij maakte na Fleetwood Mac. En I Think You're in Trouble, daarvoor Zomaar een Soldaat, 1965, Don Mercedes en Vitesse en Hey Rosalind.

En met Westlife in the Uptown Girl komen we weer een eind aan deze aflevering van het Popfront hier op deze zaterdagmiddag. Het is 3 oktober nog steeds. De laatste 3 oktober van 2026. Die eindigt vanavond om 12 uur. Voor die tijd hebben we nog Dave Hearn. We hebben nog Sjoerd de Jong. Leo van Dijk. En zometeen na 4 Paul van der Mark. En wij zijn er morgen weer tussen 2 en 4 voor een spiksplinter nieuwe aflevering van dit programma Het Popfront. En dan is het 4 oktober. En dan ook weer tussen 2 en 4. Tot morgen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een schietpartij bij Bar São Paulo in Amsterdam is een 34-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde afgelopen nacht rond 2:30 aan de Amstelveenseweg, niet ver van het Vondelpark. De hulpverlening voor het slachtoffer mocht niet meer baten. De dader is te voet gevlucht richting het park. Hij heeft volgens de politie mogelijk een tatoeage op zijn rechterhand. Dat zou de getuige hebben verklaard. De recherche doet uitgebreid sporenonderzoek en zoekt meer getuigen en eventuele beelden. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
4: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht!
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
1: Ja, welkom. We begonnen met een mooie uit het jaar 1963. Freddy en de Dreamers en You Were Made For Me. Anton, dankjewel voor de afgelopen 2 uur hier bij het station. En 2 uur lang de zeezenders centraal op 3 oktober van het jaar 2026. Dat betekent dat we van de week aan het laatste kwartaal van dit jaar zijn begonnen. Nou zeggen we natuurlijk elk jaar, wat ging het snel. Maar ik heb het gevoel dat het dit jaar wel helemaal voorbij is gevlogen. Maar goed, laten we er gewoon van genieten. Ik heb mooie muziek meegenomen en veel mooie verhalen over dat mooie tijdperk. De jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En in dat tijdperk past ook deze van Fleetwood Mac. You made loving fun.

0: Paul McCartney aan het begin van zijn solo carrière, Another Day.
1: Zeezender Nieuws van toen.
0: Vanaf 1 oktober 1972 is Koffietijd met Tineke weer te beluisteren bij Radio Veronica. En daarmee komt een eind aan het programma Sleep Uit, dat zij op werkdagen samen met Gerard de Vries presenteerde tussen 10 en 12 uur.
2: Vanaf 1 oktober ga ik mijn oude uurtje Koffietijd weer doen. En ik

moet eventjes vooropstellen dat ik het erg leuk vind om het weer te doen. En daarbij komt dat ik mijn favoriete uur, s'avonds van 11 tot 12, met de hedendaagse popmuziek, want ik haal het woord progressief, want wat is progressief? De hedendaagse popmuziek blijf ik gewoon lekker draaien. Dus mijn hobby oefen ik uit s'avonds tussen 11 en 12. En de lol en de gein en gewoon om u aangenaam bezig te houden, doe ik 's morgens in koffietijd tussen 10 en 11. Maar ik had het idee, ook ik heb nog wel eens ideeën, om daarin eens iets anders te doen dan ik normaal heb gedaan. Per slotverrekening heb ik 10 jaar koffietijd gedaan, gewoon lekkere plaatjes gedraaid, een interviewtje met deze of gene. En nu dacht ik, kom, ik ga bloemetjes uitdelen in plaats van een geëikte platenbon of een LP naar iemand te zenden. Dacht ik, een bloemetje, dat lijkt me veel leuker. En daar kunt u aan meewerken. En daar komt het nou eigenlijk op neer. U moet meewerken, want anders gaat mijn bloemetje de mist in. Vanaf zondag 1 oktober begin ik er dus mee. Nee, laat ik maandag 2 oktober mee beginnen. Ik vind maandag een goede dag, begin van een nieuwe week, om met een nieuw programma onderdeel te beginnen. Oké, dan spreken we dus nu af. Maandag 2 oktober ga ik mijn eerste bloemetje uitdelen.

Jonah Louie, ik denk dat het niet lang meer duurt dat er weer radiostations zijn die zijn kerstplaat weer voor de kast, uit de kast gaan halen en gaan draaien. Moet wij voorlopig nog niet. Kitchen at Parties, dat was het nummer wat je net hoorde.

0: was een grootste hit in Nederland. Goed voor nummer 3 notering in het jaar 1973. Rick Hanoff Singers en Harmony.
1: Toen geluk nog heel gewoon was en reclame nog op zee werd gemaakt.
0: Ja, en ik heb er weer een paar voor je van die historische reclame jingles met alleen maar historische waarde.
2: Meer dan een miljoen blijde rijders kochten de Fiat 127.
3: Hoeveel?
2: Meer dan een miljoen. Fiat 127, de laaggeprijsde gezinsauto die alles heeft. Zuinig, veilig, ruim, comfortabel en betrouwbaar. En dat alles voor 7.287 gulden. Fiat 127 is ook leverbaar in een driedeursuitvoering. Fiat, de meest

0: sigaartje. Of Noritas. Puur tabak. 100% tabak. Ik proef je niet zoveel mee tegenwoordig. Trek lekker. Of Noritas. De Senoritas van Hofnar. Of Noritas.
1: Gevist uit de diepte van de Noordzee. De boodschappen die de geschiedenis overleven.
2: 7000 gulden voor een Fiat 127. Dat waren nog eens tijden. Maar goed, toen verdienden we het elkaar ook veel minder dan dat we nou waarschijnlijk doen. Begin van de jaren 70. Een dubbel album All Things Must Pass van George Harrison. Daarop stond deze hele grote hit.

0: Achteraf zou blijken dat het wel heel erg leek op She's So Fine van de Chiffons. En ging alle opbrengsten van dit nummer naar de componisten van dat nummer. Maar goed, het blijft een mooie klassieke. George Harrison met My Sweet Lord.
1: Zeezendernieuws van toen.
0: Op 6 oktober 1973 meldt zich een nieuwe zeezender, Radio Miami Go. Na afloop van de programma's van Radio Atlantis verzorgt het station een programma van 1 uur. Het programma van 6 oktober hebben we niet kunnen vinden. Wel van een week later.
2: Als u het vrijmaakt, als u het mij vraagt, de beste plaat die Joe Harris ooit gemaakt heeft. Trouwens een productie van Roland Kluger, Het meisje van mijn dromen en Joe Harris. Dit is een plaat, nou, daar zou je zo van gewoon ontwervelen. David Rogers, It'll Be Her, uit op Atlantic.
3: Nou, jongen, wat vind ik nou? Een Suzy Wafel in mijn joepie!
2: Ziezo, en deze plaat komt uit Nederland. Bijzonder fijne plaat, Nick McKenzie op uw station met One is One. Nick McKenzie.
3: Baby.
2: Jongens, 31 minuten na 7 op uw station Radio Miamigo 259-389 met uw distokje Bart van der Laar. En achter de knoppen, dames, zit een heer en dat is Eddie. En Eddie heeft deze plaat van Nick McKenzie, One is One, geweldig goed opgezet. En ook dit doet hij geweldig. En Eddie doet daar een bigamie, want dit zijn twee goede vriendinnen van Eddie. Twee Jamaicaanse scholen, Kate en Candy, met hun nieuwste single Day and Night. Ja, dat was onze Mia en de Robot Stars. Mia, die u kent van de plaat Het Kind van Paul Severs. Dit keer op de solo tour met haar eigen orkest op het merk Vogue VB 240 is het nummer van de plaat. Trouwens, deze zender Miamigo die verbergt echt niks. Deze plaat moet gewoon een hitje worden, huil niet meer, dat was Mia. Ziezo, dit wil weer zeggen afscheid op uw radiostation Radio Miamigo. En af.
0: Ja, ze hadden de tijd denk ik nog niet helemaal scherp in de gaten. Een van de eerste uitzendingen van Radio Miamigo in het jaar 1973 op weg naar hun start op 1 januari 1974.
4: Zeer klassiekers.

een compositie van niemand minder dan Bob Dylan. Julie Driscoll was dit met This Wheels on Fire. En we gaan zo naar een verhaal luisteren van een man die als een van de eerste mensen werkte aan boord van de Veronica. Het eerste schip van Veronica.

0: Hoe zag het leven eruit op de zendschepen die op de Noordzee lagen? Beleef het opnieuw. De avonturen en het gouden zeezendertijdperk. Proef de sfeer van die legendarische stations. Je hoort het nu, natuurlijk, bij Zeeklassiekers en andere pareltjes.
1: Jan Herman was een van de mensen die in de begintijd van Radio Veronica aan boord van het schip werkte. Dat was niet de Borkum Riff, zo wordt het vaak genoemd, maar het schip heette de Borkum Riff tot het in het bezit kwam van Radio Veronica. Vanaf dat moment heette het de Veronica. Ik zocht hem op in zijn huis in België en hij neemt ons mee. Een tour over de Veronica.
2: Wanneer je dan op het dek was, op de hoofddek, als je naar achter liep, dat was het toilet. En dat was namelijk een zeer gevaarlijk toilet. Daar moest je echt gebruik van maken van de deining van het schip. Zo, als het schip naar boven ging, dan moest je er niet op gaan. Maar als het schip naar beneden ging, dan moest je de deksel openmaken. En dan moest je op het toilet gaan. En zorgen dat dus, wanneer het schip naar boven ging, dat je dan je behoefte deed. En wanneer je naar beneden ging, moest je het gauw weer sluiten. Alles wat je deed, was eigenlijk gebaseerd op de cadans van het schip. Als ik dan weer terugloop, dan kom ik eigenlijk daar bij de kajuit van de kapitein. Maar aan de rechterkant ga je dan de trappen af. En aan de rechterkant was namelijk waar we allemaal gezamenlijk aten. En als je dan verder kwam, dan kwam je eigenlijk meteen in de studio. En liep je zo de studio binnen. Mijn vader en de kapitein en de machinist, dat waren de enige drie die een eigen kajuit hadden. Maar de rest, daar moesten we dan gezamenlijk mee slapen. Zo, ik sliep met 6 personen. Dat waren zeer kleine, nauwe slaapplaatsen die we hadden. Die waren zo geplaatst dat je eigenlijk heel weinig problemen had met de deining. Want het was eigenlijk in het midden van het schip. Je kon daar heel heerlijk in slapen. Ik had geen probleem met slapen op het schip. Wat betreft het slapen, als gauw als je klaar was met je diner, dan ging je je wassen. Zo, we waren heel schoon en proper. Want daar was de kapitein echt puntje precies mee. Dat iedereen schoon was op het schip. Want er ging namelijk een verhaal rond dat er ratten op het schip waren. En dat er een vieze boel was. Dat er was een vuile bende. Maar dat was helemaal niet zo. Het schip was echt top en top schoon.

0: een radio verhaal.
1: De Belgische André Brasseur, componist, organist, instrumentalist, was verantwoordelijk voor heel veel liedjes die gebruikt werden bij radio- en tv-stations. Zo ook een nummer dat we zo meteen gaan draaien. Plaat in de radio vooral, maar we gaan eerst even in historie zoeken naar de bewijsvoering.

0: is allemaal een bijzonder goede maandagmiddag vandaag, de 17e april 1972. En in de komende twee uur kunt u weer gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van de Lex Harding Show. En hartelijk dank aan alle mensen die een leuke attentie gestuurd hebben in verband met de dag van gisteren. Bijzonder moet ik mevrouw Tijema danken voor het leuke boekje, ik heb geluid. Erg gelachen.
1: Grappig hoor.
0: Om 3 uur precies, dan kunt u in dit programma luisteren naar de Veronica Alarm. Schuif om 2:30 schakelen we over naar Veronica's weerstation voor het weerbericht voor de scheepvaart. En we beginnen met de nieuwe single van de Rolling Stones.

0: 1966 en 1967 werden vanaf het zendschip de Laissez-faire uitgezonden richting Nederland met Radio Dolfijn en later Radio 227. Loek Boden was één van de mensen die daar aan boord werkte. En hoe kwam die daar nou terecht?
1: Ik had eens een verhaal gehoord via mijn moeder. Die zei op een gegeven ogenblik van, joh, moet je nou toch kijken wat er in de krant staat. Er is een jongen geweest, die heeft zomaar zonder dat zijn ouders wisten, heeft hij geschreven naar een van de grote Amerikaanse bedrijven. En daar kon hij zomaar ineens terecht. En jongen, dat was een bonje geweest bij die ouders. En op een gegeven ogenblik komt er een stukje in de krant te staan dat een Amerikaan, die wilde een piratenzender, een Nederlandse piratenzender opzetten als vervolg op Swinging Radio England. En ik zei de gek, dacht, laat ik dat nou ook eens doen. Hè? Ik een brief schrijven. Ik wist mijn god niet waar die mensen zaten. Het enige wat ik wist is dat ze in een of ander hotel in Amsterdam zaten. En daar heb ik een brief naartoe gestuurd. Prompt kreeg ik de volgende dag een telefoontje van Jack Curtis. Dat was de toenmalige programmaleider, althans die moest het helemaal op gaan zetten. En nodigde mij uit om langs te komen. Nou, dat heb ik gedaan. Nog steeds niets tegen mijn ouders gezegd. En anderhalf uur na het gesprek wat ik met Curtis en Basil van Rensburg had gehad, nodigden ze mij uit om aan boord te komen van Radio Dolfijn. Toen nog onbekend, want de naam was nog niet bekend, maar aan boord te komen van die piratenzender die dus moet gaan komen, Nederlandstalig. Samen met nog een aantal andere collega's, op dat moment althans uitgezocht, van de 30 of 40 sollicitaties die binnen waren gekomen. Ja, dan sta je er ineens, hè. En dan denk je van, joh, 18, 19 jaar, ik zit op het conservatorium en wat moet ik dan doen? Moet ik dan zomaar ineens naar zee gaan? Ja, nou, mijn ouders gebeld. Straalverbaasd natuurlijk. Van, jee jongen, wat heb je nou toch gedaan? We zijn naar Amsterdam gekomen. We hebben een gesprekje gehad. En het klikte, het werkte. Uitstekend zelfs. En vanaf dat moment hebben we dus ook inderdaad de koffers gepakt. En 2 weken later zaten we aan boord. En begon dus op dat moment, en dat was geloof ik op 11, 16 november, moet ik eens even terugslaan hoor, want ik heb van die mooie plakboeken, weet je wel, uit de goede oude tijd. Wat staat er in? 14 november 1966. Dat was de eerste uitzending van Radio Dolfijn. Zeker.

0: Hij scoorde met name zijn hits in de jaren 50 en de jaren 60. Maar in de eerste helft van de jaren 70 kwam hij een paar keer terug. Paul Anka. Dit was er eentje van de vorm van Having My Baby.
1: Remember this golden classic.
0: Aan het eind van dit eerste uur naar de jaren 60. Een mooie van Sandy Shaw. Op weg naar het nieuws. Wat mij betreft tot zometeen na 5 uur op deze 3e oktober. Van het jaar 2026. Het laatste kwartaal is begonnen, mensen. Ja.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durfde hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. De Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3 uur gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Een Nederlands vrachtschip dat 5 dagen vast zat op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vlot getrokken en nu onderweg naar Nederland. Het 135 meter lange schip, geladen met sprinterbusjes van Mercedes-Benz, kwam vast te zitten door de extreem lage waterstand van de Rijn. Lostrekken lukte niet. Nadat een ander schip de boot los had geduwd, werd eerst een deel van de lading gelost. Door de licht gestegen waterstanden kon de reis toen eindelijk worden voortgezet. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Een klassieker van de Nederlandse grootste rock'n'roll band uit de jaren 70. Buddy Holly van de Golden Earring. Welkom bij het tweede uur van Zee Klassiekers en andere pareltjes. Straks nog een heleboel mooie verhalen uit dat mooie gouden zeezender tijdperk. En muziek uit dat tijdperk.
1: I am the god of hellfire and I bring you

0: Weer zo'n one-hit wonder uit de jaren 60. Auto Brown en zijn Crazy World en Fire. Straks komt Lex Harding aan boord. Maar eerst gaan we even naar de Ross Revenge.
1: Zeezender nieuws van toen.
0: De boordmijmeringen, zoals die op Radio Monique wekelijks te horen waren, geven een mooi inkijkje in het leven aan boord van het zendschip. Zo ook deze.
2: Het is bijna 16:30. Zit u allen klaar? Nou, daar gaan wij dan. Als de techniek ons niet in de steek laat en zo te horen niet.

0: Dat willen we best toegeven hoor, wat u over ons denkt. Dat hier soms niet veel gebeurd is. Dat geldt nou bijvoorbeeld voor de afgelopen week. Als je terugkijkt, kom je tot de vreemde ontdekking dat er helemaal niks gebeurd is. Dat is eigenlijk heel gek, want er gebeurt natuurlijk ontzettend veel. Maar dan krijgen we, als we dat allemaal gaan vertellen, natuurlijk te maken met het bekende probleem van een blik in de keuken. Een beetje privé is tenslotte nooit weg. Maar goed, niks gebeurd wil zoveel zeggen als gewoon ons werk gedaan en verder nog wat huishoudelijke bezonjes. Daarover gesproken, de wasmachine heeft het begeven, dus alles gaat weer op de hand. Dat sommige mensen dat niet gewend zijn, bleek weer eens overduidelijk toen collega Jan tot de conclusie kwam dat zijn voorraad schoon ondergoed behoorlijk geslonken was. Als u een beetje huishoudelijk inzicht heeft, dan weet u dat ondergoed in de hand was een speciale behandeling vereist. Jan wist dat niet. En dus zag uw waarnemer zich geconfronteerd met een uitbreiding van zijn takenpakket. Het uitleggen van de grondbeginselen van het wassen in het algemeen en de grondbeginselen van ondergoed in de hand was in het bijzonder. En dat allemaal tussen twee nieuwsuitzendingen door. Zo loopt hier altijd alles door elkaar. In de nieuwskamer wordt er regelmatig geluncht. Boven lopen mensen vanuit de douche zo de studio binnen. Met de rechterhand wordt een plaat gestart, met de linker het rechteroor afgedroogd. We hebben mensen gehad die zich in de studio stonden te scheren. Als dan de microfoon open ging, moest je vragen of het scheerapparaat even uit kon. Het is maar goed dat het geen televisie is. U zou schrikken. Heeft u allerlei wilde fantasieën over wat er in een studio gebeurt als de plaat eenmaal draait? De meeste van die fantasieën kloppen wel. Wat betreft de afgelopen week kan één ding niet onbesproken blijven. Bij het lezen van nieuws kan het in het geval van moeilijke namen of zinsconstructies handig zijn om tevoren even de tanden te poetsen. Dan komt het er allemaal wat soepeler en frisser uit. Deze nieuwslezer was dat dus vergeten.
1: De stuk die president Reagan aan de volksvertegenwoordiging heeft voorgelegd. De Nicaraguaanse contra's, zo is het, die strijd leveren tegen het Sandinistische bewind, zijn niet van plan.
0: Met om mij heen een ring van zelfvertrouwen groet ik u.

0: Animals.
1: You know it too.
0: We've got to get out of this place uit het jaar 1965. Ah, ja, ook mooie muziek. Hadden niet zoveel hitsingles, maar zoveel mooie muziek gemaakt. The Alan Parsons Project. Dit is wel een van hun hitsingles in de vorm van Don't Answer Me.

The Alan Parsons Project. Soms was Colin Blunstone te horen als solo zanger op de nummers, maar volgens mij bij dit nummer niet. Don't Answer Me. En ik heb er weer een paar gevonden, opgediept uit de Noordzee. En ze hebben alleen maar historische waarde.

Blijf ze lekker vinden, die nummers van Creedence Clearwater Revival. Naar al die jaren Bad Moon Rising. En ja, dit is ook mooi, hè? Even een rustpunt in het programma onder het motto: Drijzen is metaaltje. Fleetwood Mac.

0: de laatste week van Veronica werden er met oud-medewerkers allerlei verhalen opgehaald. En we hebben dat eventjes heel goed doorgeakkerd. En we kwamen deze tegen. Eddie Becker en Giel Montagne over de kok aan boord van de Noordenij.
1: We hadden een kok, hè? Die heette Mellaert. En die kon lekker koken. Die kon lekker koken, maar die werd ontzettend boos als het bootje ging wiebelen. Als de Veronica zelf ging wiebelen. Want dan stond hij op het, het voordek. Voorsteven heette dat. Dan begon hij alle weergoden aan te roepen. En dan werd hij erg boos.
2: Vuisten
1: schudden. Zeg, kom maar naar beneden, want dan kun je zien wat je aangericht hebt.
3: Weet je nog dat wij een kerstmis gevierd hebben aan boord? En diezelfde kok Mellaert, die had toen een prachtig kerstidee gebrouwen.
1: Parig.
3: Ja, prachtig. En die had een hele mooie salade gemaakt. Ja. Met tomaatjes en met augurkjes en met hele mooie gespoten mayonaise kringen en woorden.
2: Met
3: zilveren uitjes. Met prachtige gespoten mayonaise letters van vrolijk kerstfeest. Maar wij zaten niet met zo'n vrolijk kerstfeest, want wij zaten beneden en ik zat toen het nieuws en het weer te lezen en beneden zaten nog enkele technici en er was nog een machinist die beneden bij ons ook een kadertje zat te leggen. Want zo bracht je de tijd zoet op de lange winteravonden. Maar diezelfde kok Mellaert, die had ons door de mobielefoon, of zo'n ding, zo'n huistelefoon, gezegd van jongens, kom maar naar boven, want het salaatje is klaar. En het ziet er zo mooi uit en voordat we dat gaan opeten wil ik dat even laten zien. Dus wij al helemaal van, nou ja, vlug het nieuws lezen, normaal deed je daar 2-3 minuten over en het werd toen 40 seconden of zo. Want wij wilden het salaatje zien. En iedereen die snelde in de looppas naar boven, de gangen door en naar boven het trappetje op. En wat bleek toen? Toen had onze Henk, de stuurman Henk Korthuis, die had toen ongeveer een derde van de salade opgegeten. Omdat hij stierf van de honger. En Mellaert had het nog steeds niet door, die stond in de keuken en wij kwamen boven. En wij zeiden van, is dat nou alles? Is dat all there is? En toen kwam Mellaert huilend binnen en zei van, nou volgend kerstmeest beter hoor.

0: zeezender nieuws van toen.
1: Als Lex Harding in oktober 1967 begint bij Radio Veronica, heeft hij al de nodige ervaring bij een zeezender opgedaan, namelijk Radio 227. Tot zijn eigen teleurstelling wordt hij bij Veronica niet als discjockey aangenomen, maar als nieuwslezer. Maar uiteindelijk zou hij uitgroeien tot de beste discjockey van Nederland in de jaren 70. Luister naar zijn verhaal.
2: Er stond in de krant: Swinging Radio England wordt Swinging Radio Holland. Nou, dat is nooit gebeurd, maar het is wel Radio Dolfijn geworden. En ik heb toen een telegram gestuurd: Prepared to join you as a DJ. Nou, toen moest ik langskomen om een stemtest te doen en die was heel erg slecht. Maar de omstandigheden aan boord van het schip waren ook heel slecht. Dus iedereen die ooit gesolliciteerd had, die werd na verloop van tijd gevraagd om naar boord te komen. En toen zat ik op dat schip en daar waren de uitzendingen wel rechtstreeks vandaan. En ja, dan moet je. Ik werd na een training van 3 uur werd ik achter de microfoon gezet.
3: En in de tussentijd schreef ik steeds maar brieven naar Veronica. En ik heb gesolliciteerd en ik weet nog goed dat ik daar op de Zeedijk uiteindelijk werd uitgenodigd. En dat ik daar met Willem sprak. En Bill Verwij die kwam erbij en Willem zei van: nou, die gozer die heb ik al gehoord, die is wel goed. Toen werd ik nieuwslezer. Ja. Ik werd helemaal geen disjockey. Ik werd nieuwslezer, ik werd naar boord gestuurd.
4: Ja, we hadden altijd
3: week op, week af.
4: Nieuwslezers nodig.
3: In de winter.
4: Was een baan die niet zo leuk was, nee. Eigenlijk. Want dan moest je echt naar het schip.
3: Nou, dat was op de Gerana. Dat was kotsen als het een beetje slecht weer was. En ook op het schip zelf. In de winter is dat geen lolletje.
1: Na een periode aan boord gewerkt hebben, mocht Lex Harding aan de slag in de studio in Hilversum.
2: Ja, ik mocht naar de studio komen uiteindelijk. En dan word je als voetvee gebruikt. Mag ik je jukebox overnemen? Ik kreeg een programma 's nachts. Voor de rest kreeg ik allemaal geen eigen programma. Maar Veronica voelde de hete adem van de Engelse zenders Radio London en Radio Caroline eigenlijk in de nek. En Willem van Kooten, Joost de Draaier, de toenmalige programmaleider, die besloot om horizontale programmering in te voeren. En om format radio in te voeren. Ik had dat meegemaakt. Ik wist hoe dat in elkaar zat. Ik wist hoe dat werkte. En ik was daar als broekie. En toen werd die programmering gemaakt, die horizontale programmering, de 2 uur. En toen waren de 2 uur over. Tussen 2 en 4 smiddags. Ja, wie moeten we dat nou gaan laten doen? Nou, dat mocht het broekie doen. Ik begon dus met de Lex Harding Show, dat was tussen 2 en 4. En toen Willem van Kooten wegging, toen kreeg ik zijn programma in mijn mic geschoven. En dat werd de Lex Show. Die Lex Show, die was ten eerste was het bereik erg beperkt. Je kon in Limburg of in de Achterhoek kon je dat niet horen. En daardoor was er ook intern niet zoveel aandacht voor. Ik kon daarom doen en laten wat ik wilde. En ik draaide heel veel progressieve muziek. En nog een paar jaar later ging Jan van Veen weg en toen kreeg ik de top 40 erbij. Ik werd vanzelf heel populair, want je kon niet om mij heen.

0: Dat is een nummer van ze voordat ze doorbraken met Waterloo op het Eurosongfestival. Ons weet de viertal I Do, I Do, I Do en nog een keertje.
1: Jingle memories, memories. Zo klonk het vroeger vanaf zee.
2: Ze zijn onvergetelijk, de jingles van de

0: Noordzee Treiterschijf van 23 maart van het jaar 1974. Julien Clerc en Si Enchanté.
1: Het Gouden Zeezenderschijvenarchief.
0: En ik heb er nog eentje voor je.

Dat was volgens mij de eerste shoreshot van de Nederlandstalige service van Radio Caroline in april 1979. Routine Day, en dat was Klatoe.

0: Een hitspinner van Radio Atlantis uit juni van het jaar 1974. Paper Laser The Night Chicago Dart. Ik heb er nog eentje voor je. Ik ga afscheid van je nemen. Leuk dat je erbij was. Volgende week is dit programma er weer. En weet het, we geven elke maand een nieuwsbrief uit. Als je geïnteresseerd bent in die gratis nieuwsbrief, even een mailtje naar paul@radioseabreeze.nl. En hij komt vanzelf in je mailbox. Ik wens je een heel fijn weekend. En tot besluit, de laatste uit het Gouden Zeezender Schijvenarchief.
1: Let op, hier komt
2: Veronica's alarmschijf.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. Rusland roept buitenlandse diplomaten en bezoekers op om direct de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden of te verlaten. Volgens het Kremlin voert het leger grootschalige vergeldingsaanvallen uit op militaire doelen na verhevigde Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. Het is nu levensgevaarlijk om te verblijven in de buurt van mogelijke doelwitten. De burgemeester van Kiev noemde de situatie in de stad eerder al uiterst dramatisch door de aanhoudende beschietingen op bruggen en de energiesector. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durfde hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. En de Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3 uur gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Ah. Oeh, gaat het?
7: Dan moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

is 1,74 meter lang, knap lelijk en heeft geen haar op zijn hoofd. Leo van Dijk neemt niemand in de zeik. Dat

0: sympathieke DJ Leo van Dijk.
1: Nou, goedenavond. Hallo beste luisteraars. Het is alweer zaterdag, mensen. Tjee, wat vliegt het uit, hè? Paul van Mark, ik moet hem even bedanken voor zijn programma. Je hoort hem hier bij Radio Seabreeze tussen 4 en 6. Zeeklassiekers en andere pareltjes. Nou, ik heb mijn idool alweer voorbij horen komen. Lex Harding van Radio Veronica. Ja. Sympathieke man, ik heb hem ooit eens een keer mogen ontmoeten in het café van Veronica destijds. Countdown Café volgens mij, ja. Lang geleden. Ja, Van Dijk breekt door voor zaterdag 3 oktober 2026. Vandaag viert men in Nederland het 3 oktoberfeest. Leidens ontzet. Willem van Oranje schenkt in 1574 de stad een universiteit. En in Duitsland is een nationale feestdag, oftewel de dag van de Duitse eenheid, ter herinnering aan de hereniging van Oost- en West-Duitsland. En vandaag en morgen is het weekend van de wetenschap. En dat is een landelijk evenement voor wetenschap en technologie. Gezellig. Enjoy your weekend.

Bullet Band. Ja, de man ligt regelmatig hier op de draaitafel. Ik vind het geweldig. Against the Wind, wat hij samen opnam met een van de leden van de Eagles, Glenn Frey. Ja, gisteren is de lang verwachte special edition heruitgave van het Beatles album Rubber Soul uit 1965 uitgebracht. De plaat heeft een nieuwe stereomix ondergaan van de originele vier sporen master tapes. En is onder handen genomen door Jill Martin en Sam O'Keel. Er zijn verschillende edities verschenen van dit album uit 1965. 1 LP, 2 LP's, 5 LP's plus een 7-inch single. En is uiteraard ook uitgekomen op een 4 CD set plus een Blu-ray Dolby Atmos mix van het album. Nou, natuurlijk, ik ga het wel van draaien. Ik heb hem hier op de rechter draaitafel liggen. Het album Rubber Soul 2026. We gaan luisteren naar No Way.

Daan en Harry Vermeegen. En Stille Willem. Je zou haast denken dat het over Willem van Hanegem zou gaan. Of Willem Jansen. Maar het liedje gaat wel natuurlijk over voetbal. Het gaat over de zogenaamde werkvoetballer. Dus een voetballer die weliswaar minder getalenteerd is. Maar toch van belang is voor de balans in een elftal. Leuk liedje uit 1981. En daarvoor klonk waanzinnig geweldig gedaan door de mannen Jill Martin en Sam O'Kell. Die dus de nieuwe plaat van de Beatles onder handen heeft genomen. Met een stereo mix van hier tot Tokio. Geweldig klonk dat, zeg. Al zeg ik het zelf. Rubber Soul 2026 ligt nu in de winkel. Plaat uit 1965 kan zo fantastisch klinken in 2026. Geweldig. We draaiden de single Nowhere Man. Zometeen de nummer 1 hit van vandaag. We gaan terug naar 2009. Eerst deze fijne plaat uit de 80's.

0: luistert naar Terug in de Tijd met Van Dijk. Met het beste uit 60 jaar popgeschiedenis.
1: En dat is een hele lange tijd, kan ik je vertellen. R.E.M. en Everybody Hurts van die prachtige plaat. Automatic for the People uit 1992. Everybody Hurts. Ja, zanger Michael Stipe schreef het lied. Omdat er zoveel tiener zelfmoorden waren destijds in Amerika. Blijft toch een fantastisch mooi liedje. Het is exact 6:55. Tijd voor de nummer 1 hit van vandaag. Welk liedje stond op deze dag, 3 oktober, in het verleden op nummer 1 in de top 40? Nou, dit liedje gaat over de eerste ontmoeting tussen Anouk en haar toenmalige vriend rapper Unorthodox. Commercieel sloeg de single in als een bom. 3 Days in a Row bereikte de eerste plaats in zowel de top 40 als de single top 100. En daarmee was dit voor Anouk een absoluut hoogtepunt, want het leverde haar een van haar meest overtuigende nummer 1 noteringen op. 3 Days in a Row.

geleden. Zo oud heb ik ze nog nooit gedraaid, beste luisteraar. Uit 1960. Good old Sam Cooke. My work is so hard. En Chain Gang. En daarvoor draai ik nog de nummer 1 hit uit de top 40 van 3 oktober 2009. Anouk. Van de plaat Forbidden or Worse. 3 days in a row. Zometeen nog goed nieuws over Rod Stewart. Hij gaat weer toeren. Eerst gaan we luisteren naar deze plaat van de Eagles.

kippenvelmuziek, zeg ik altijd als ik Eagles rijd. Op dit moment is er een documentaire te volgen op Netflix, The History of the Eagles. Speelde dus ongeveer 3 uur en neemt je mee van de vroege dagen in L.A. tot wereldwijd stadion succes. Het was Take It to the Limit. Ja, ik heb wat concertnieuws voor je. 25 jaar geleden namen ze afscheid. Drukkende Keks, de Nederlandse band rond zanger Rick de Leeuw, heeft een eenmalige hereniging stadiontournee aangekondigd. We staan uit optredens op diverse festivals in de lente en zomer van 2027. En een clubtour door Nederland en België in het najaar. De eerste bevestigde festivaldata zijn Fastrock in Hulst op 29 mei. Badpop in Waarland op 9 juli. En het Come As You Are Festival in de Effenaar in Eindhoven op 2 oktober volgend jaar dus. De kaartverkoop voor de clubtour start op vrijdag 9 oktober op 10 uur in de ochtend. En Agda en Munnik geven op zaterdag 19 juni volgend jaar een eenmalig optreden in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het wordt het grootste concert in hun 30-jarige carrière. Ook Maan, Typhoon, Guus Meeuwis, Ronnie Flex en Snelle zullen acte de présence geven in het Olympisch Stadion van Amsterdam. Kaartverkoop is gisteren van start gegaan. En dan heb ik ook nog goed nieuws over good old Rod Stewart. De 81-jarige Schotse zanger komt volgend jaar, 28 mei, voor een concert naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Het optreden is onderdeel van zijn afscheidstournee, de Final Encore. De kaart

0: Ook alweer 81 jaar oud, hè, die Rod Stewart. Komt volgend jaar dus naar Nederland voor zijn afscheid. 28 mei voor een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De tournee begint op 23 april met een concert in Dublin. Daarna treedt hij onder meer op in Belfast, Manchester, Antwerpen, Kopenhagen, München en Praag. Hij sluit zijn tournee af op 24 juli in Hannover in Duitsland. Het was uit 79. Do you think I'm sexy? En dan is er nog één ding te doen. Dan doe ik het volgende nog voor je te laten horen. De plaat en zijn verhaal als laatste dus in dit programma. Ik wens je een fijn weekend. En graag tot een andere keer.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Er was een tijd dat wij altijd samen waren, dag en nacht. Het was jij en ik tegen de rest van de wereld. Nu het voorbij is, voelt het alsof ik niet alleen mijn grote liefde kwijt ben, maar ook mijn beste maatje heb verloren. Ik kan me nog steeds niet goed voorstellen dat het definitief over is tussen ons. En ja, ik weet best wel dat je me los probeert te laten. Maar stiekem probeer ik dat nog steeds te ontkennen. Zeg nou eens eerlijk, we hebben zoveel herinneringen samen, zoveel mooie. En oké, ook een paar slechte, dat weet ik ook wel. En juist door al die herinneringen hebben we het nu allebei moeilijk. Soms zit ik thuis op de grond met mijn hoofd in mijn handen. Het enige wat ik dan kan doen is huilen, de hele dag door. In gedachten doe ik alsof het weer goed komt tussen ons. Maar waarom maak ik mezelf eigenlijk van dat soort illusies? Waarom blijf ik hopen? Het is afgelopen, voorgoed. En het enige dat er nu nog over is van onze relatie zijn twee ongelukkige mensen. Je hoeft me niets meer uit te leggen. Ik weet toch wel wat je gaat zeggen. Ik wil het liever niet weten. Zeg maar niets. En vertel me al helemaal niet waarom je me hebt verlaten. Dat doet alleen maar veel te veel pijn.

0: baby.
1: Thank you, Verb.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. En de open huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken, flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Tuinhuisje of garage heeft u keuze uit 40 verschillende modellen bij André de Roo. Alles wordt op maat geleverd en voor de zelfbouwer heeft André de Roo een fantastisch zelfbouwpakket. Bel 050 21 35 70 of kom naar de Adrijkse straat 215 in Torhout. Van 21 tot en met 31 maart fantastische lenteshow bij
4: Non-stop alleen het beste. Seabreeze AM.

0: terug naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Bij het toedienen van de dodelijke injectie ging het 2 maal mis en moest de 50-jarige vrouw buiten bewustzijn in een kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Pikes advocaat is de gevangenisbaas afgelopen jaren betrokken geweest bij 5 mislukte executies. De gouverneur stelde al een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. En de Open Huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken, flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leidden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop.

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Zaterdagavond. Live uit Nieuwehorne, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door.

uur. Ja, niet het vertrouwde Friese accent van Sjoerd, want die staat er ergens op een bar te dansen natuurlijk. Die gozer, die is dus verhuisd, hè, vorig jaar, naar Nieuwehoorn. Maar ja, hij komt natuurlijk uit Oranjewoud. Nou, in Oranjewoud was het ongeveer iedere twee weken was er een dorpsfeest, weet ik veel wat, ergens een zuipkeet, ga maar door. Maar in Nieuwehoorn is het natuurlijk net zo. Dus het is, nou, bijna wekelijks is het feest van Sjoerd, maar het zijn hem van harte gegund. Onze harde werker. Dus je zult met mij moeten doen. Mijn naam is Wiebe Barkey. Live uit Laren. Super dat je luistert. Zoals gezegd, tot aan 10 uur de Saturday Night Train. En we hebben uiteraard verzoekplaten. We hebben straks in 2 uur Geert Meer met de wisselplaat. En toen Sjoerd mij begin van de week vroeg van, goh, zou je de Saturday Night Train kunnen overnemen? Nou, vind ik altijd leuk om te doen. Toen dacht ik, ja, ik probeer er altijd een draai aan te geven natuurlijk. Wat zullen we nou eens doen? Toen dacht ik, weet je wat? Ik had namelijk al een paar dagen had ik het nummer Jessica, die je net hoorde van de Allman Brothers, in mijn hoofd. En toen dacht ik, laat ik nou eens kijken of ik echt hele beroemde instrumentaal nummers kun vinden, waar het dus niet op gezongen wordt, uit de rijke geschiedenis van de popmuziek. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Totdat ik gisteren een e-mail kreeg van The Beatles. Inderdaad, The Beatles. En wat bleek, het was een beetje uit mijn radar verdwenen, maar Rubber Soul is opnieuw uitgebracht. Het album uit 1965. Na de heruitgaves van Sgt. Pepper, The White Album, Let It Be en Revolver wordt vandaag Rubber Soul aangekondigd. Dat was dus gisteren. Opnieuw gemixt door Giles Martin. Dat is de zoon van de Fifth Beatle, George Martin. En Sam Ockel in een nieuwe kraakheldere stereomix wordt deze samengebracht met de originele monomix, de US-versie en ongebrachte sessies en demo's. Plus de 7-inch single, de 45 toeren single, van Daytripper en Weekend Work It Out.

Eerst echt stereo. Waar de norm mid-60e jaren nog mono was en er werd dus weinig aandacht besteed aan de stereomix, veranderde de norm eind jaren 60. Met deze nieuwe mix klinkt River Soul klaar voor de volgende eeuw. De Beatles spelen andermaal weergaloos songmateriaal. Ja, we hebben de disco-train geskipt helaas. Dat gaat er niet in. Natuurlijk wel, de verzoek en Geert de Meer, wat ik al zei. En laten we beginnen met het allereerste nummer van Rubber Soul. In de geremasterde versie. Here's Drive My Car.

0: Dit is natuurlijk het theme van Miami Vice. Crockett's theme van Jan Hammer in 1987. Je weet wel, die gast die met zijn Ferrari over Miami achter drugs aan zat. En volgens mij keken we daar naar vrijdagavond. Veronica was het in ieder geval. Volgens mij was dat een vrijdagavond. Maar hou me te goede, weet ik niet zeker meer. Mega hit, dames en heren. Het stond nummer 2 in de Nederlandse hitparade. Sterker nog, het was de 1 na grootste hit uit het jaar 1987. Kan je nagaan. The Beatles, de remastered versie van Rubber Soul. Daar gaan we. Het is echt fantastisch. Want niet alleen zijn die nummers geremasterd, maar ze hebben ook heel veel goodies erbij gedaan. Bijvoorbeeld gedeeltes van hoe de opnames zijn gegaan. En dan hoor je hoe de Beatles zo'n nummer tot stand brengen. Dit is bijvoorbeeld de derde take van het nummer Norwegian Wood.
1: Norwegian Wood. No, this person's flown. Take 3.
2: Okay. What? Get out. Get things. Are we on? Oh.

hoort al dat het nummer behoorlijk op het eindproduct lijkt. De volgende dag, of een paar dagen later, kwam George Harrison binnen met een sitar. Dat is een soort hele grote Indiaanse gitaar. En die zegt, hold my beer John, we gaan de leadgitaar anders doen. En dat is het echte Norrie Jane Wood geworden.

spontane muziek, dames en heren. Maar wel enorme hits. Dit was Theme from Sweat. En Sweat schrijf je S-W-A-T. Van Rhythm Heritage. In de Saturday Night Train, dames en heren. Tot dan 10 uur. Maar het grote nieuws is natuurlijk het heruitgebrachte en geremasterde album Rubber Soul van de Beatles. Rubber Soul is een album van de Beatles. Dat zou je niet onopgemerkt zijn gebleven. Het werd gemaakt in 1965. In de periode tussen Help en Revolver. Die laatste was nog beter. De plaat markeert een duidelijke overgang van hun beginperiode naar de periode van vernieuwende muziek met albums als Revolver en Sgt. Pepper. Dit is het tweede album van de Beatles waarop uitsluitend eigen composities staan. De hoes van de plaat is verder opvallend door het fisheye effect van de foto en het bewust weglaten van de naam van de groep op de hoes van het album.

Remastered Nowhere Man. Als je dit op je koptelefoon hoort, wat ik natuurlijk hoor, dan is het echt waanzinnig. Het is natuurlijk hetzelfde nummer en het is geen geweld aangedaan, maar het klinkt zo anders dan het origineel. En ja, je hoort dingen die je voorheen nooit gehoord hebt. Geweldig. Ik hoop dat jullie het aan de andere kant van de radio ook kunnen horen, want daar gaat het natuurlijk om. We hebben zometeen ook nog normale muziek hoor, maak je geen zorgen. Saturday Night Train tot aan 10 uur. De Disco Train is eraan gegaan.

Hoi Sjoerd, ik had nog even een verzoekje. En dat is wel deze. Lady Eleanor van Lindisfarne. Dankjewel.

schitterend nummer, aangevraagd door de familie Bosma, die momenteel als een paar goden in Frankrijk leven. Het is wel lekker op vakantie daar. Maar hebben toch een verzoek ingediend bij de Saturday Night Train. En ja, familie Bosma, dit is een van mijn favorieten, moet ik u vertellen. Fantastisch nummer. Uit 1972 in de Saturday Night Train tot aan 10 uur. Het is even na 8:30. Dus we hebben nog anderhalf uur te gaan. Natuurlijk. Met Rubber Soul van de Beatles. We zijn al aardig in het op streek. En Rubber Soul was in die zin afwijkend van de vorige albums van de Beatles. Want daar stonden heel veel liedjes op. I Wanna Hold Your Hand. Dat soort dingen. Maar in dit album kozen ze voor een andere interpretatie van de liefde dan voorgaande albums. Want ook de negatieve kanten werden op Rubber Soul als onderwerp gekozen. We hoorden net bijvoorbeeld Norwegian Wood, This Bird Has Flown. Daar steekt John Lennon, overdrachtelijk, het huis van die dame in de fik. Maar dat hoor je dus ook terug bijvoorbeeld in dit nummer, Think for Yourself. MUZIEK

deze muziek was in 1965, toevallig mijn geboortejaar. Wij hadden Johnny Lyon met... ze dronk Ranja met een rietje. En de Beatles kwamen hiermee. Dat was echt waanzinnig. Think for yourself in the Saturday Night Train. Tot aan 10 uur, zoals je weet. En ja, we draaien dus ook inderdaad een aantal instrumentele nummers. Of instrumentale nummers, moet ik zeggen. Instrumenteel is heel wat anders. Instrumentale nummers. En dit is ook een hele mooie. En als ik dit hoor, dan moet ik onmiddellijk denken aan de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen in 2012. Met Mr. Bean. Als je niet weet wat ik bedoel, opzoeken. Mr. Bean. 2012. Chariots of Fire. Vangelis. Het meest hilarische wat ik ooit heb gezien.

Het was het titelnummer van de film Chariots of Fire. Het was de legendarische Vangelis, die natuurlijk eerder succes heeft gevierd in de band Aphrodite's Child. Nou ja, daar zat ongeveer iedere Griek in die muzikaal wat kon. Dus ook Vangelis inderdaad. En 1982, pardon dames en heren. In de Saturday Night Train. Ik hoop dat je naar je zin hebt. Neem er een drankje bij. Dat heb ik ook gedaan. Dan klinkt de muziek nog lekkerder. Het is herfst, dames en heren. Ik heb van de week een soortje bomen om mijn tuin heen staan. En ik word helemaal knettergek van de herfst. Komen al die bladeren weer naar beneden. Het is werkelijk niet te doen. Eén keer vegen en de hele groene bak zit vol. Anyway. Laten we het allemaal gaan vieren met een leuk liedje over de herfst. Van de Kings! Hey, hier wordt wel ingezongen. 1967, hier is Autumn Almanac.

0: Ze vinden de Kings beter dan de Beatles. Nou, ik behoor niet tot die categorie, maar ik vind de Kings wel een wereldband. Want ze maakten buitengewoon vernieuwende en originele muziek. Zo ook dit Awesome Almanac uit 1967. Terug naar Rubber Soul, dames en heren. Rubber Soul werd opgenomen op een viersporen recorder. Meer hadden ze niet in die tijd. En ja, tegenwoordig heb je 1 miljard sporen als je wil, want het is allemaal digitaal. En bijvoorbeeld Sgt. Pepper is al op een 8-sporen recorder opgenomen. Dus dat ging eigenlijk al veel snel, veel beter. Maar op dat moment hadden ze alleen maar 4 sporen. En dat was het. En als je dan ingewikkelde dingen wil doen, ja, dan moet je dus, en je kan wel zeggen, ah, we gaan al die tapes achter elkaar spelen, maar dan verlies je kwaliteit. Dus wat ze vaak deden was eerst de muziektrack maken en daarna werd de zang ingezongen. En die muziektrack, dit is Girl, klinkt ongeveer zo.
1: 1, 2, 3...

Boys and Girl van het album Rubber Soul. En ik weet niet of het je opgevallen is, maar de Beatles waren natuurlijk hele jonge gasten. Hè? Die waren 2, 23, 24 misschien toen dit werd opgenomen. En het waren natuurlijk de preutse 60e jaren in, ja, hé, hey, kom op, hey, Engeland, daar mocht natuurlijk helemaal niks. Maar ze verstopten in hun platen schunnigheden. Denk bijvoorbeeld aan Penny Lane voor Fish and Finger Pie. Nou, een finger pie, daar kun je waarschijnlijk wel iets bij voorstellen. Inderdaad. Maar hier zit een koortje in. En dat koortje zingt tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit. Tieten dus. En dat hebben ze bewust gedaan, want in andere takes zat iets anders. We gaan naar 78, dames en heren. Het is herfst.

Justin Hayward. Samen met Jeff Lynne. Het kwam van het album War of the Worlds. En het schitterende Forever Autumn. Ik moet er niet aan denken. Een eeuwige herfst. Ik vind de herfst echt verschrikkelijk. Maar oké, dat nou, moet iedereen voor zich weten. Ik ken een heleboel mensen die de herfst fantastisch vinden. Moet je vooral doen, maar ik vind het echt vreselijk. De Beatles, die eerste LP's, die werden eigenlijk als een soort concert opgenomen. Ze gingen er staan, een paar microfoons, hupske, spelen. 1, 2 takes en dan stond alles erop. Inmiddels waren ze natuurlijk legendarisch en ze waren ongelooflijk beroemd in 1965. Dus ze hadden veel meer studiotijd. En wat ze dus deden ook was oefenen in de studio en nummers maken in die studio, terwijl het nog helemaal niet uitgekristalliseerd was. Dat hoor je bijvoorbeeld bij dit rondje oefenen, hoe de gitaar van Michel gespeeld moet worden.

van de Saturday Night Train zit er bijna op. Maar het goede nieuws is, er is nog een vol uur tot aan 10 uur. Ik laat je alleen met één nieuwe, met een instrumental uit 1962. Dat was de ere van de lancering van de Telstar-satelliet. De eerste communicatiesatelliet in een baan om de aarde. Ik stel er gereed voor, maar ze hebben er toch een feestnummer van gemaakt. Hier zijn de Tornado's en Telstar.

Midnight Train op Seabreeze 1098-1395 AM. Shorty ligt inmiddels onder de bar waarschijnlijk. En dan krijg ik altijd op zondagmorgen krijg ik een appje van hem. Dat hij een spijker in zijn harses heeft, ja, dat begrijp ik wel. Maar goed, dan denk ik altijd maar, het is gezellig geweest. Dus je zult met mij moeten doen. Mijn naam is Wieber Barkie, live vanuit Laren. En zou je niet onopgemerkt zijn gebleven, we hebben een special vandaag, dames en heren. Ik probeer altijd een draaiende Saturday Night Train te geven als ik hem mag presenteren. En zoals ik in het eerste uur zei, ik kreeg gisteren een mailtje van de Beatles, jawel, dat ze een nieuw album hadden uitgebracht. Nou, dat wil zeggen, ze hebben, en ze is Giles Martin, de zoon van George Martin, de fifth Beatle, het album Rubber Soul geremasterd. En dat heeft hij met eerdere albums ook gedaan. En dat is waanzinnig. Als je die muziek opnieuw geremasterd hoort vanaf de originele tapes, weet je niet wat je gebeurt. We hebben, zeg maar, de eerste kant globaal van Rubber Soul gedraaid in het vorige uur. En nu gaan we naar de tweede kant van de LP. Maar uiteraard doen we dat digitaal. Verder hebben we natuurlijk Geert de Meer met de wisselplaats rond 9:30. En ja, we hebben ook inderdaad een aantal instrumentale nummers, zoals gezegd. Je hoorde de Surfers Wipeout in de begin 60e jaren. Was surfen, met name ja, Californië, heel erg populair vanwege de Beach Boys. En zij haakten daarop in. En Wipeout betekent als je door een golf van je bord wordt getimmerd. Dus laten we gauw beginnen, dames en heren. Want we hebben nog geweldige tracks van Rubber Soul en andere muziek te gaan in het tweede uur van de Saturday Night Train. De tweede kant van Rubber Soul, hier is I'm Looking Through You.

nummer weer van Harold Faltermeyer. 1985. En ook dit was een titelsong aan een film, dames en heren. De film Beverly Hills Cop van Eddie Murphy. En Eddie Murphy speelt daar Axel Foley. Dus het nummer heet Axel F uit 1985. In de Saturday Night Train. Terug naar Rubber Soul, dames en heren. Wat een geweldige nummers. En wat een geweldige mix. Nogmaals, ja, ik heb mijn koptelefoon op en dan hoor je het helemaal goed. Maar ik hoop dat het aan jullie kant, hoe je ook luistert, ook nieuwe inzichten geeft. Hoe dit album kan klinken anno 2026.

nummer geschreven door John Lennon. Lennon en McCartney hebben in het begin van de Beatles gezegd dat wie ook een nummer schrijft, de credits, letterlijk in dit geval, gaan altijd naar Lennon en McCartney. Daarom zie je ook als je op een hoes van de Beatles een Beatles album kijkt, zie je altijd Lennon, McCartney en soms George Harrison, soms Ringo. Maar dit was overduidelijk. Meestal degene die zingt, heeft dat nummer ook daadwerkelijk geschreven. En dit was overduidelijk John Lennon in My Life. Zometeen gaan we naar de wisselplaat van Geert de Meer. Maar eerst nog één instrumentaal. Dat is een hele mooie, als je het mij vraagt. Vroeger werk van Fleetwood Mac. Uit 69. Dit is Albatross. MUZIEK

Fleetwood Mac en Albatross in de Southern Night Train. Op Radio Seabreeze, 1098 en 1395 AM. Maar deze uitzending zou je misschien beter inderdaad via onze stream kunnen beluisteren. Qua geluidsverbetering natuurlijk, want AM is natuurlijk maar beperkt. Tot aan 10 uur. En vast item natuurlijk in Southern Night Train is Geert de Meer. Iedere week stelt hij twee platen samen. Dezelfde platen, maar van andere bands. En dat heet de wisselplaat. Vandaag, dames en heren, zijn dat Simply Red en The Talking Heads. Het nummer heet Heaven en, hey, ik heb ze in allebei in een geremasterde versie gevonden. Ja, je zou dan toch met geremasterde versies bezig zijn. Dan deze ook maar. De eerste is van The Talking Heads. Hier is Heaven in de 2005 remaster. En daarna Simply Red.

De soulstem van Mick Hucknall van Simply Red is goed te horen in dit nummer Heaven, de 2008 remaster. En daarvoor de uitvoering van de Talking Heads. Wisselplaat van Geert Meer. Dankjewel Geert hiervoor. We gaan terug naar de Beatles, dames en heren. Heel veel bands in die jaren, en trouwens nog steeds, hun verdienmodel was natuurlijk LP's uitbrengen. Platen, die werden verkocht. En optreden deed je om die platen te promoten. Nu is het precies andersom. Daarom betaal je tegenwoordig voor een concertkaartje zomaar 80, 90 of nog meer euro. Vroeger kostte dat geen drol. Maar die platen, die kosten wel geld. En singeltjes natuurlijk. Wat de meeste artiesten deden, was een hitsingle uitbrengen. En die hitsingle, of meerdere hitsingles, kwamen dan op een album met wat up. We klappen wat andere nummers erbij. Bonk, we hebben een LP en dan kunnen we die verkopen. De Beatles niet. Die brachten hun hitsingles apart uit. En die kwamen niet op de albums. Ja, later op verzamelalbums. Maar niet op de originele Beatles albums. Zo ook een single met een dubbele aankant. Dat was de eerste keer dat ze dat deden. We Can Work It Out en Day Tripper. En dan zou je zeggen, ja, maar wat de fuck heeft dat nou te maken met Rubber Soul? Nou, alles. Omdat ze exact op dezelfde datum zijn uitgebracht als Rubber Soul. En ze zijn ook opgenomen tijdens de takes, de opnames van Rubber Soul. Dus eigenlijk horen ze erbij. Maar om hun traditie in ere te houden, hebben ze toch die twee nummers op een dubbele aankant alleen op single uitgebracht. En wat ik al eerder vertelde, ze kwamen met een conceptsong en gingen dat vervolgens in de studio uitwerken. Nou, hoe ging zo'n conceptsong dan, die door een Beatle, Paul McCartney, John Lennon, wie dan ook, thuis is bedacht? Hoe klinkt dat dan? Nou, hier heb je een demo van Paul van We Can Work It Out.

goed om te weten is dat die mooie break die erin zit, Life is very short and there's no time, die is nou weer door John Lennon gemaakt. Maar vervolgens gaan ze met elkaar aan het werk om daar daadwerkelijk een nummer van te maken. En hoe dat klinkt hoor je op die andere A-kant

die hadden nog maar even wat werk nodig om er wat fatsoenlijks van te maken. En je hoort ze nu allebei, de dubbele A-zijde van die single die tegelijkertijd met Rubber Soul uitkwam. Day Tripper en We Can Work It Out.

Beatles. Ja, ik wou zeggen van Rubber Soul, maar dat is dus niet zo. Want het stond niet op Rubber Soul. Maar het is wel opgenomen tijdens de opnames van Rubber Soul. En ook weer geremasterd door Giles Martin. En dat was een single. Een dubbele aankant. Daar hebben ze een aantal van gemaakt. Bijvoorbeeld, ik weet niet of ik dat al gezegd heb. Penny Lane en Strawberry Fields Forever was... een paar jaar later ook een dubbele aankant. En met Hey Jude hebben ze het ook gedaan. Anyway, zo ging het dus, dames en heren. We gaan nog één instrumental doen. Hebben we er nog? Ja, misschien nog eentje te gaan. En dat is ook weer uit de film. Uit de film De Cachère. Maar de Engelse titel van die film was Lily Was Here. Enorme hit van Kenny Dulfer en Dave Stewart uit 1989.

Stewart hier. Dave Stewart, die ken je van de Eurythmics. Maar hij is ook een geweldige producer. En hij moest een nummer maken. En toen dacht hij, if I want sex, I call Candy. Hij bedoelt natuurlijk sax. En die term komt uit de plaats van Prince. Want daar heeft Candy Dulver ook op gespeeld. En die zei toen, if I want sex, I call Candy. Terug naar Rubber Soul, dames en heren. Rubber Soul bleek enorme invloed te hebben op jonge muzikanten en was erg geliefd bij de fans. In slechts 9 dagen tijd werden er meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht in de Verenigde Staten alleen. Rubber Soul had vooral een enorme uitwerking op Brian Wilson, het genie achter de Beach Boys. Hij vond het geweldig dat de band nu eindelijk de tijd had genomen om een goed album te maken dat een samengehangend geheel vormde. En niet tevreden was met een verzameling populaire singles en nog wat losse liedjes om de plaat op te vullen. Zoals daarvoor gebruikelijk was. Hier is If I Needed Someone.

If I Needed Someone van de Beatles, album Rubber Soul. En ik vertelde net dat het nummer immense invloed heeft gehad in de popmuziek, omdat het het eerste echte conceptalbum was dat er ooit gemaakt is. Brian Wilson was dus duidelijk geïnspireerd. En hij ging in competitie met de Beatles om de eerste conceptalbums te ontwikkelen. In 1975 waren de Beatles in een officieuze strijd verwikkeld om de titel de beste band ter wereld. Die titel werd al enkele jaren door fans en critici toebedeeld aan de Beatles, maar in 1965 begon men meer en meer aan het dogma te twijfelen en bands zoals de Beach Boys in Amerika en de Rolling Stones in het Verenigd Koninkrijk naar voren te schuiven als rivalen. Met Rubber Soul leken de Beatles hun titel te hebben bevestigd door te bewijzen dat ze nog steeds vernieuwend en origineel konden zijn. Brian Wilson reageerde echter met het legendarische Pet Sounds, een soort embryonaal conceptalbum dat met name door John Lennon werd erkend als een overwinning op Rubber Soul. Met Revolver bleven de Beatles in de running, maar Brian Wilson had een nieuw concept bedacht, Smile. Terwijl hij nog bezig was met de opnames van dit album, brachten de Beatles hun meesterwerk Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uit, dat een verpletterende indruk letterlijk op Brian Wilson maakte. Omdat Brian Wilson er maar niet in slaagde om Smile te voltooien, werd het project uiteindelijk afgeblazen. Hierna ging hij een langere periode van drugsgebruik en geestelijke instabiliteit tegemoet. Pas in 2004 kwam Smile uit. Terug naar Rubber Soul. Here's Run For Your Life.

multi-instrumentalist uit het Verenigd Koninkrijk. Die heeft het legendarische album Tubular Bells uitgebracht. En de eerste kant bestaat alleen maar uit het nummer Tubular Bells. Het duurt 25 minuten. Dit is de single versie daarvan, want ja, 25 minuten wilde ik je niet aandoen. Daarbij hebben we natuurlijk ook nog andere dingen te doen. Zoals bijvoorbeeld het laatste nummer wat we gaan draaien van Rubber Soul. Here is The Word.

dus in de laatste die we draaiden van Rubber Soul in de remastered version uit 2026. In de Saturday Night Train. En ja, ik hoor je denken, hey luister Barkie, de Saturday Night Train is meestal schreeuwende mensen en krijzen die gitaren. Zeker als jij het programma presenteert. Waar is dat gebleven? Toen dacht ik, oké, jongens, ik mag je. Het einde van het programma, maar ik geef onmiddellijk toe, ik doe het ook voor mezelf. Schreeuwende mensen en krijzende gitaren.

geweldig nummer is het ook, dames en heren. Hotel Illness. En de Saturday Night Train, waar we het laatste perron hebben bereikt, dames en heren. We zijn weer thuis in Nieuwehoorn. En we gaan naar het instrumentale nummer waar de meeste luisteraars het meest van houden. Dat is deze. De eindtune van de Saturday Night Train, dames en heren. Ah, ik vind het wel. Ik heb ontzettend genoten. Ik hoop jullie ook aan de andere kant van de radio. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week is Sjoerd er weer. We hebben er daadwerkelijk 30 platen doorheen gerost in 2 uur, dames en heren. Maar dat komt omdat heel veel van die platen zijn ongelooflijk kort. 2 minuten, 2,5 minuten. Ik heb nog nooit 30 platen in 2 uur doorheen gerost in mijn lange radiocarrière. Maar deze keer wel. Nogmaals, dank voor het luisteren. Ik wens je een onvoorstelbare, lekkere zaterdagavond nog van wat er van over is. En een nog mooiere zondag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Kolbergs van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Kolbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de Indiase piloot Machar uitgenodigd als eregast in Israël. Machar wordt gezien als een held nadat hij een mogelijke vliegramp voorkwam op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. De co-piloot viel hem in de cockpit aan met een noodbijl om de macht over het toestel over te nemen, wat volgens autoriteiten een terroristisch motief had. Ondanks ernstige verwondingen wist de gezagvoerder de cockpitdeur toch nog te openen, waarna inzittenden de co-piloot wisten te overmeesteren. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement, waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De socialistische minderheidsregering ligt zwaar onder vuur. Intussen nemen de maatschappelijke spanningen in Spanje toe en roepen de tienduizenden demonstranten op tot een algemene staking. En marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte en hij geldt als een legende op het natuurijs. Hij won in de jaren 70 en 80 maar liefst 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Pas op zijn 32e begon hij met intensieve trainingen, waarna hij vrijwel onverslaanbaar werd op afstanden boven de 100 kilometer. Hoewel een echte Elfstedenzege hem ontglipte, vestigde Kruithof wel diverse records, waaronder een 24-uursrecord van ruim 655 kilometer. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
7: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Koolbergs van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Koolbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
7: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme...

0: aansturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
4: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
5: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Basij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
7: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
9: www.radioseabreeze.nl

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Basij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja